0: Nieuwe muziek van Gracie Abrams. En zoals ze vandaag gewend zijn, duikt ze weer diep de emoties in. De track Good Reason gaat over het zoeken naar een geldige reden om een relatie echt los te laten, terwijl je verstand en je gevoel compleet met elkaar in strijd zijn. Eerlijk, breekbaar en met die herkenbare, meeslepende sound.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. Dichterbij.

0: bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits.
1: Come on and do the jailhouse rock with me.
0: En ook deze.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zur, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: denkt? Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De Maas wordt beheerd door stuwen die de waterstand reguleren en zorgen voor voldoende diepte voor de scheepvaart. Recentelijk meerden cruiseschepen aan in Kuik en Graven, terwijl de Rijn en Waal veel lager stonden. Een aanvaring in 2016 toonde de impact van een defecte stuw, waardoor het waterpeil met 3 meter daalde. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, heeft geen informatie ontvangen over de verdenkingen tegen Wiesal Al M, die in voorlopige hechtenis zit op verdenking van terrorisme. Dit benadrukt de afhankelijkheid van burgemeesters van informatie van het Rijk, terwijl zij verantwoordelijk blijven voor de lokale openbare orde en veiligheid. De vuurwerkshow tijdens het Ballonfestival Graven kon doorgaan, ondanks natuurbrandrisico fase 2, omdat de veiligheidszone boven kortgemaaid grasland lag. De gemeente heeft geen vergunning verleend, maar een melding gedaan bij de provincie. De brandweer was niet preventief aanwezig tijdens het afsteken van het vuurwerk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen.

0: beat and take it to the verse now.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo.

0: dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

heerlijke zachte zijde R&B van een van de meest getalenteerde songwriters en zangeressen van dit moment. Victoria Monette brengt op haar nieuwe single Reach Out een uitnodiging om de afstand te verkleinen en de verbinding weer op te zoeken. Het gaat over het kwetsbaar durven opstellen en het reiken naar die ene speciale persoon als je die het hardst nodig hebt.

0: De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten. En daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren, maar waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 vindt in Beers de fietsvierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildenhuis Krutos van het Sint-Antonius-gilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden. Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De Maas wordt beheerd door stuwen die de waterstand reguleren en zorgen voor voldoende diepte voor de scheepvaart. Recentelijk meerden cruiseschepen aan in Kuik en Graven, terwijl de Rijn en Waal veel lager stonden. Een aanvaring in 2016 toonde de impact van een defecte stuw, waardoor het waterpeil met 3 meter daalde. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, heeft geen informatie ontvangen over de verdenkingen tegen Wissal Al-M, die in voorlopige hechtenis zit op verdenking van terrorisme. Dit benadrukt de afhankelijkheid van burgemeesters van informatie van het Rijk, terwijl zij verantwoordelijk blijven voor de lokale openbare orde en veiligheid. De vuurwerkshow tijdens het Ballonfestival Graven kon doorgaan, ondanks natuurbrandrisico fase 2, omdat de veiligheidszone boven kortgemaaid grasland lag. De gemeente heeft geen vergunning verleend, maar een melding gedaan bij de provincie. De brandweer was niet preventief aanwezig tijdens het afsteken van het vuurwerk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: De dag begint met veel bewolking en stevige.

0: Maandag werd bekend dat er van 2023 tot 2025 een vader en zoon in het AZC in Velp verbleven die verdacht worden van betrokkenheid bij IS. Opvallend is dat burgemeester Marieke Moorman daar niet van op de hoogte was. Raymond Jansen deed verslag voor ons hierover. Raymond, wat is nu de grootste ophef? Dat er twee IS-verdachten in Velp verbleven of dat de burgemeester daar niet van op de hoogte was?
1: Ja, eigenlijk allebei een beetje. Laat me eerlijk zijn, het is natuurlijk wel schrikken als er iemand met zo'n criminele staat van dienst in je buurt woont of rondloopt. Maar de echte politieke ophef, ja, die ging natuurlijk over het feit dat de burgemeester van niets wist. Zij is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente, openbare veiligheid. Maar ja, zij werd eigenlijk helemaal in het ongewisse gelaten door de landelijke diensten. En dat zorgt natuurlijk voor frustratie.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, het college zegt enerzijds, de man was al uit de gemeente vertrokken toen het opsporingsonderzoek tegen hem begon. Maar dat is eigenlijk niet alles, hè? Want wat we namelijk nog steeds niet weten is wanneer deze man precies in beeld kwam bij de Nederlandse diensten. En wat er al over hem bekend was toen hij in 2023 in Velp aankwam. Dus dat gat in de tijdlijn is op dit moment eigenlijk nog een grote black box.
0: Dat is natuurlijk niet alleen schrikken voor de politiek, maar ook voor de omwonenden. Nee, dus een AZC is geen gevangenis. In hoeverre kunnen de verdachten in kwestie een risico gevormd hebben voor die omgeving?
1: Ja, dat is lastig in te schatten. Hè? Die mensen die kunnen natuurlijk ook ooit in het verleden een keer een bepaalde opvatting hebben gehad en daarop teruggekomen zijn. Ze kunnen natuurlijk ook nog steeds dat soort ideeën hebben. Ja, in principe mochten ze in Nederland verkeren. Hè? En als zij dan op dat moment nog niks strafbaars gedaan hebben, ja, dan mogen ze feitelijk doen wat ze willen. Overigens, wat het denk ik ook wel aankaart, hè, wat het laat zien, is hoe die bestuurlijke lijnen lopen. Want we kunnen wel doen alsof de burgemeester niet goed op heeft zitten letten. Maar als er vanuit het Rijk, vanuit de overheid, geen enkel signaal wordt gegeven in de richting van die burgemeester over wat de staat van dienst is, hè, wat die man op zijn kerfstok heeft, ja, dan kan die burgemeester er ook niet op handhaven. Dus als de IND of welke instantie dan ook daar geen melding van maakt, ja, dan staat zo'n burgemeester feitelijk ook machteloos. En dat is ook de insteek van het artikel dat ik op de website heb geschreven. Ik denk dat de burgemeester niet zo heel veel te verwijten valt in deze. Het gaat echt over het systeem dat we met elkaar hebben afgesproken in dit land. En daar heeft deze meneer op kunnen gedijen. De veiligheidsprotocollen van het AZC die zijn zo gemaakt voor ruziemakers, voor overlastgevers. En als er een zware terrorismeverdachte zich netjes aan de huisregels houdt, ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dus en dat heeft geleid tot deze situatie.

0: Een frisse koek, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit zijn buurland Canada, zoals zuivelproducten en auto's. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. Deze maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten. En daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilig Sacramentsgilde een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio. Op zaterdag 29 augustus 2026 van 11:30 tot 17:30 en zondag 30 augustus van 11:30 tot 17:00 gaat de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven van start. Vanuit de locatie aan de Grote Straat 71 in Sambeek worden bezoekers welkom geheten voor deze 10e editie. In 7 kerken en kapellen van de voormalige gemeente Boksmeer is gedurende 3 opeenvolgende weekenden hedendaagse kunst te bewonderen. De bijzondere combinatie van historisch-religieuze gebouwen en moderne kunstwerken maakt dit evenement tot een unieke culturele belevenis.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De Maas wordt beheerd door stuwen die de waterstand reguleren en zorgen voor voldoende diepte voor de scheepvaart. Recentelijk meerden cruiseschepen aan in Kuik en Graven, terwijl de Rijn en Waal veel lager stonden. Een aanvaring in 2016 toonde de impact van een defecte stuw, waardoor het waterpeil met 3 meter daalde. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, heeft geen informatie ontvangen over de verdenkingen tegen Wissal Al-M, die in voorlopige hechtenis zit op verdenking van terrorisme. Dit benadrukt de afhankelijkheid van burgemeesters van informatie van het Rijk, terwijl zij verantwoordelijk blijven voor de lokale openbare orde en veiligheid. De vuurwerkshow tijdens het Ballonfestival Graven kon doorgaan, ondanks natuurbrandrisico fase 2, omdat de veiligheidszone boven kortgemaaid grasland lag. De gemeente heeft geen vergunning verleend, maar een melding gedaan bij de provincie. De brandweer was niet preventief aanwezig tijdens het afsteken van het vuurwerk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.

kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Naast de diverse media die op de provincie of streek gericht zijn, blijft nieuws van dichtbij huis uit de eigen kern interessant. De lokale nieuwswebsite I Love Vierlingsbeek Groeningen bestaat 5 jaar en dat wordt gevierd. Onze verslaggever Dion van Alem sprak hierover met eigenaar Ron Koenen.
1: Hoe is die website 5 jaar geleden tot stand gekomen en met welk idee?
2: Het is eigenlijk tot stand gekomen in de tenniskantine van Vierlingsbeek. Ik ben voetballer, maar ik tennis ook met een groot aantal vrienden. En eigenlijk kwam daar eigenlijk onder het genot van een biertje, zei iemand van, nou, het hebben we eigenlijk voor een website in Vierlingsbeek, zit weinig beweging in. En ja, Ron, is dat niet voor jou eens een keer een leuke website te beginnen in Vierlingsbeek? Ik ben journalist van beroep en ik heb 27 jaar bij Peter Maas gewerkt. Toen ik gedacht van, ja, ik moet het toch op een of andere manier commercieel maken. Kijk, Vierlingsbeek en Groningen zijn twee mooie gemeenschappen waar van alles gebeurt. Dus toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar wat bedrijven die mee wilden denken, mee wilden doen. En eigenlijk op diezelfde avond heb ik aan diezelfde vrienden, we waren met een man of 20, gevraagd van, nou ja, net als bij een harmonie, willen jullie dan vriend worden voor 25 euro? En ja, zo is eigenlijk het begin gemaakt.
1: En de naam, waar komt de naam vandaan?
2: Nou ja, je zit dan een dag later na te denken en denk je inderdaad, wat gaan we doen? En nou ja, dan zie je I Love Amsterdam, je ziet I Love Parijs, je ziet I Love New York. Denk je, ja, dan doen we maar gek, dan maken we er gewoon I Love Vierlingsbeek Groeningen van. En we houden van de dorpen, de past er dan wel onder. En onder die noemer kan je natuurlijk heel veel nieuws en andere wetenswaardigheden en informatie over de dorpen kwijt.
1: Ben je een eenmansredactie voor deze website?
2: Op dit moment wel. Het is wel zo dat mijn dochter, stel dat ik op vakantie ben, die weten hoe het werkt. Dus die kunnen hem wel erop zetten en als er iets fout op staat, die kunnen hem aanpassen.
1: En de onderwerpen, waar komen die zo vandaan?
2: In het begin is dat wel trekken. Als je begint, veel mensen denken, wat gaat hij nou doen? Hè? Het moet vooral vanuit je netwerk komen. En bij sommigen, ja, dat vind ik op zich wel mooi. Ik kom nou weer heel veel mensen in mijn vereniging over de vloer waar ik normaal nog nooit ben geweest. Dus je leert steeds meer mensen in het dorp kennen. En op een gegeven moment weet je ook wel hoe het werkt. Dus nu krijg je gewoon appjes met foto's als er ergens een feestje is, of Vierlingsbeek. Of als er een oproep is, laatst hadden we weer een fiets die ergens gevonden was. Of een sleutel die ergens gevonden is. Nou, dat krijgt allemaal een plekje op de website. In de loop der jaren is het echt een ontmoetingspunt geworden.
1: Wat voor reacties heb je de afgelopen 5 jaar nou gekregen op die website?
2: Ja, echt super. Op dit moment is het echt dat mensen die zeggen soms, ik log 3-4 keer per dag in om te kijken of er nieuws op staat. Ik zeg, nou, dan leg je wel druk op mij, want dan moet ik toch zorgen dat er elke dag dat die ververst wordt. Ik hoor ook wel van mensen die zeggen van, oh, zo leuk je website, want ik wist niet dat we zoveel verenigingen hadden, of zo leuk dat ik mijn portemonnee weer teruggevonden heb via jou, weet je wel. Eergisteren hadden we nog iemand die was een pinpas verloren, nou, dat staat een uur op de website en is weer terug. En ja, Het leeft gewoon enorm in Vierlingsbeek en Groningen. En ja, dat is denk ik ook de kracht van lokaal.
1: En hoeveel jaar gaan er nog bij komen?
2: Ja, geen idee. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik 5 jaar geleden begon, had ik ook geen idee waar dit naartoe ging. Mijn vrouw zei ook, wat ga je nu weer doen? En het is eigenlijk zo verbazendwekkend goed gelopen dat je denkt van, we plakken in ieder geval een jaartje aan. Ik ben 54, dus ik kan voorlopig nog wel even vooruit. Ik ben heel tevreden hoe het gaat. En volgens mij, zolang als de dorpen het ook leuk vinden en de mensen, dan nieuws, lokaal nieuws houdt toch nooit op. Dus er is altijd wel iets te doen.
3: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Susan Texas is de nieuwe pop-country single van Ella Langley. De song vertelt het verhaal van een vrouw wiens lover haar verlaat voor een andere vrouw en eigenlijk voor Texas zelf. Just when I-

een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Dichter bij dan je denkt.
7: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. Een soortgelijk conflict leidde in mei al tot lange wachtrijen en flinke vertragingen. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naar de hand ziek zijn geworden. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A76, België richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut, 5 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Dabri-techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 28 tot maandag 31 augustus 2026 staat het dorpsplein van Sandbeek volledig in het teken van het dorpsfeest Sandbeek. Wat ooit begon als de traditionele kermis is uitgegroeid tot een meerdaags evenement voor jong en oud. Op en rond het kerkplein vinden onder meer beachvolleybalwedstrijden, de wielerronde van Sandbeek met kinderparcours, een oktoberfestavond en het traditionele koningsschieten van het Gilde plaats. Het feest draait om ontmoeting, gezelligheid en activiteiten voor alle gelegenheden. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2026, beide dagen van 1 tot 7, vindt het culturele festival Scheid aan de Grens plaats aan de Helderseweg 31 in Overloon. Op bijzondere locaties langs de provinciale grens kunnen bezoekers genieten van muziek, straattheater, kunst, dans en verrassende ontmoetingen. Het festival staat bekend om zijn creatieve karakter en eigenzinnige programma waarin artiesten en bezoekers samen grenzen verkennen en verleggen. Een inspirerende dag voor jong en oud.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De Maas wordt beheerd door stuwen die de waterstand reguleren en zorgen voor voldoende diepte voor de scheepvaart. Recentelijk meerden cruiseschepen aan in Kuik en Graven, terwijl de Rijn en Waal veel lager stonden. Een aanvaring in 2016 toonde de impact van een defecte stuw, waardoor het waterpeil met 3 meter daalde. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, heeft geen informatie ontvangen over de verdenkingen tegen Wissal Al M, die in voorlopige hechtenis zit op verdenking van terrorisme. Dit benadrukt de afhankelijkheid van burgemeesters van informatie van het Rijk, terwijl zij verantwoordelijk blijven voor de lokale openbare orde en veiligheid. De vuurwerkshow tijdens het Ballonfestival Graven kon doorgaan, ondanks natuurbrandrisico fase 2, omdat de veiligheidszone boven kortgemaaid grasland lag. De gemeente heeft geen vergunning verleend, maar een melding gedaan bij de provincie. De brandweer was niet preventief aanwezig tijdens het afsteken van het vuurwerk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden.
4: De meeslepende emotionele track van de Deense band Lucas Graham. In hun nieuwste single Before You Go draait het om het aangrijpende gevoel van afscheid nemen en nog één laatste avond mooie herinneringen ophalen. Met zijn krachtige, rauwe stem pakt zanger Lucas Forshammer je direct in.

0: Afgelopen vrijdag trokken boeren uit Land van Kuik per tractor naar Den Bosch om daar te protesteren tegen de plannen van het provinciebestuur. Dat is voornemens om van 5 pluimveehouders elders in de provincie de vergunning in te trekken. De pluimveehouders in kwestie verliezen hun vergunning omdat ze volgens het provinciebestuur te veel stikstof uitstoten die in de nabijgelegen natuur terechtkomt en omdat hun plannen om de uitstoot te beperken ondermaats zouden zijn. Voor andere boeren is dat een reden om zich zorgen te maken over hun eigen vergunningen.
1: Ja, eigenlijk het belangrijkste vandaag is toch solidariteit voor die 5 kippenboeren. Het is natuurlijk schandalig hoe er met hun is omgegaan. Eerst onduidelijke communicatie en ja, nou dreigen hun een vergunning te verliezen. En wij zijn ook allemaal bang als boeren, als het bij hun gebeurt, als dat blijkbaar zomaar kan. Eigenlijk al onze vergunningen die wij hebben en die gewoon rechtszeker zijn, die wij op een fatsoenlijke manier gekregen hebben, dat ze die zomaar allemaal in kunnen trekken. We hebben al bij meer dingen gezien met de pasmelders en de positieve weigeringen. Dat bij de rechter zomaar afgeschoten kan worden en als dat ook zomaar kan. Ja, dan zou je natuurlijk wel een groot probleem zijn.
2: Het wordt gewoon onmogelijk gemaakt om nog een boterham te verdienen. En toch zeker op deze manier. En als je dan een vergunning hebt en ze kunnen zo blindelings de vergunning intrekken. Wat is dan een vergunning nog waard hier in Nederland? Want daar moeten we heel veel moeite voor doen.
3: Hoe kijk jij daar nou als jonge boer naar?
4: Ja, moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ik wil thuis zelf ook verder met het bedrijf. Ik wil het overnemen. We hebben nog wat oude stallen. Maar het is moeilijk om een vergunning te krijgen. De provincie Brabant doet dan het moeilijkste van allemaal. Ja, dan had de rechter gezegd, je moet kijken naar een oplossing. Hoe je wel kunt reduceren. We hebben de boeren een mooi plan ingediend. En de provincie had er gewoon geen eens naar gekeken. Zeggen, ja, het is ook niet haalbaar. We willen het niet. In Duitsland zelfs daar soort de kip al minder uit. Dan mag je veel meer uitstoot hebben op natuurgebieden. Dan mag vrij veel. Ook niet alles natuurlijk. Maar ja, het is, ja, daar kan van alles. En hier in Nederland zeggen we elke keer, het kan niet. Omdat wij focussen op een klein stukje natuur waar het dan wellicht iets minder goed mee zou gaan. Dan zeggen we, ja, het heel natuurgebied gaat slecht. Dus we moeten reduceren.
3: Denk je dat jullie aanwezigheid vandaag zou helpen?
2: Dat weet ik niet. Maar als we niks doen, is het zeker verloren. En nu laten we wel zien in grote getalen dat we met z'n allen achter staan. En dat wij hier niet mee eens zijn hoe dat er gebeurt. Maar we doen dit niet alleen voor onszelf. We doen dit eigenlijk voor heel Nederland. Het is te hopen dat we met deze acties, dat iedereen dat in gaat zien, dat het voor ons allemaal is. Maar die tijd komt misschien nog wel, dat mensen het in gaan zien.
0: De protesten weerhielden het provinciebestuur er vrijdag niet van om vast te houden aan de plannen. Wel benadrukt men dat het om een voorlopig besluit gaat en dat de provincie nog geen onomkeerbare stappen wil zetten.

0: gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwegen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer op de A2 Maastricht richting Eindhoven ondervindt vertraging tussen Rooster en Knooppunt het Vonderen. 5 tot 10 minuten extra. De A76 Belgische grens richting Duitsland. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Stijn en Nuut. Het komt door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 30 augustus 2026 van 11 tot 4 opent Waterschap A en Maas de deuren van het historische gemaal van Sassen aan de Mars van Wijtdijk 1 in Graven. Tijdens rondleidingen ontdekken bezoekers de geschiedenis van het waterbeheer in het land van Kuik en de rol van het gemaal sinds de jaren 20 van de vorige eeuw. Ook is er een bijzondere virtuele expositie te zien, waarin de eerste voorzitter van Waterschap de Maaskant van Sassen een verrassende hoofdrol speelt. Van vrijdag 28 tot maandag 31 augustus 2026 staat het dorpsplein van Sandbeek volledig in het teken van het dorpsfeest Sandbeek. Wat ooit begon als de traditionele kermis is uitgegroeid tot een meerdaags evenement voor jong en oud. Op en rond het kerkplein vinden onder meer beachvolleybalwedstrijden, de wielerronde van Sandbeek met kinderparcours, een oktoberfestavond en het traditionele koningsschieten van het Gilde plaats. Het feest draait om ontmoeting, gezelligheid en activiteiten voor alle gelegenheden.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De Maas wordt beheerd door stuwen die de waterstand reguleren en zorgen voor voldoende diepte voor de scheepvaart. Recentelijk meerden cruiseschepen aan in Kuik en Graven, terwijl de Rijn en Waal veel lager stonden. Een aanvaring in 2016 toonde de impact van een defecte stuw, waardoor het waterpeil met 3 meter daalde. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, heeft geen informatie ontvangen over de verdenkingen tegen Wiesal Al M, die in voorlopige hechtenis zit op verdenking van terrorisme. Dit benadrukt de afhankelijkheid van burgemeesters van informatie van het Rijk, terwijl zij verantwoordelijk blijven voor de lokale openbare orde en veiligheid. De vuurwerkshow tijdens het Ballonfestival Graven kon doorgaan, ondanks natuurbrandrisico fase 2, omdat de veiligheidszone boven kortgemaaid grasland lag. De gemeente heeft geen vergunning verleend, maar een melding gedaan bij de provincie. De brandweer was niet preventief aanwezig tijdens het afsteken van het vuurwerk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten. En daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt langzaam rijdend verkeer op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Roosteren en knooppunt het Vonderen is de rechterrijstrook dicht en je doet er 5 minuten langer over. Dan nog de A76 richting Duitsland, want aan de Duitse grens wordt gecontroleerd. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: maandag werd bekend dat er van 2023 tot 2025 een vader en zoon in het AZC in Velp verbleven die verdacht worden van betrokkenheid bij IS. Opvallend is dat burgemeester Marieke Moorman daar niet van op de hoogte was. Raymond Jansen deed verslag voor ons hierover. Raymond, wat is nu de grootste ophef? Dat er twee IS-verdachten in Velp verbleven of dat de burgemeester daar niet van op de hoogte was?
1: Ja, eigenlijk allebei een beetje. Laat me eerlijk zijn, het is natuurlijk wel schrikken als er iemand met zo'n criminele staat van dienst in je buurt woont of rondloopt. Maar de echte politieke ophef, die ging natuurlijk over het feit dat de burgemeester van niets wist. Zij is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente, openbare veiligheid. Maar zij werd eigenlijk helemaal in het ongewisse gelaten door de landelijke diensten. En dat zorgt natuurlijk voor frustratie.
0: Hoe kan dat?
1: Het college zegt enerzijds, de man was al uit de gemeente vertrokken toen het opsporingsonderzoek tegen hem begon. Maar dat is eigenlijk niet alles. Hè? Want wat we namelijk nog steeds niet weten is wanneer deze man precies in beeld kwam bij de Nederlandse diensten. En wat er al over hem bekend was toen hij in 2023 in Velp aankwam. Dus dat gat in de tijdlijn is op dit moment eigenlijk nog een grote black box.
0: Dat is natuurlijk niet alleen schrikken voor de politiek, maar ook voor de omwonenden. Nee, dus een AZC is geen gevangenis. In hoeverre kunnen de verdachten in kwestie een risico gevormd hebben voor die omgeving?
1: Ja, dat is lastig in te schatten. Hè? Die mensen die kunnen natuurlijk ook ooit in het verleden een keer een bepaalde opvatting hebben gehad en daarop teruggekomen zijn. Ze kunnen natuurlijk ook nog steeds dat soort ideeën hebben. Ja, in principe mochten ze in Nederland verkeren. Hè? En als zij dan op dat moment nog niks strafbaars gedaan hebben, dan mogen ze feitelijk doen wat ze willen. Overigens, wat het denk ik ook wel aankaart, hè, wat het laat zien, is hoe die bestuurlijke lijnen lopen. Want we kunnen wel doen alsof de burgemeester niet goed op heeft zitten letten. Maar als er vanuit het Rijk, vanuit de overheid, geen enkel signaal wordt gegeven in de richting van die burgemeester over wat de staat van dienst is, hè, wat die man op zijn kerfstok heeft, dan kan die burgemeester er ook niet op handhaven. Dus als de IND of welke instantie dan ook daar geen melding van maakt, dan staat zo'n burgemeester feitelijk ook machteloos. En dat is ook de insteek van het artikel dat ik op de website heb geschreven. Ik denk dat de burgemeester niet zo heel veel te verwijten valt in deze. Het gaat echt over het systeem dat we met elkaar hebben afgesproken in dit land. En daar heeft deze meneer op kunnen gedijen. De veiligheidsprotocollen van het AZC die zijn zo gemaakt voor ruziemakers, voor overlastgevers. En als er een zware terrorismeverdachte zich netjes aan de huisregel houdt, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dus en dat heeft geleid tot deze situatie.
2: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die vlakbij de grens met Duitsland en Nederland woedt is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Het gaat om de één na grootste natuurbrand die ooit woedde in België. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files in het zuiden met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat zijn de A16 richting Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder kan het verkeer rekening houden met 5 minuten op onthoud. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom heb je vertraging vanaf knooppunt Kundeberg, 10 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. Dat komt door een gestrande trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Liefhebbers van speciaal bier kunnen op zondag 30 augustus 2026 terecht op de markt in Kuik voor het proeflokaal Bierfestival. Van 2 tot half 8 schenken regionale brouwerijen hun speciaal bieren op het sfeervol ingerichte festivalterrein aan de Markt 1. Bezoekers kunnen kiezen uit meer dan 60 verschillende speciaalbieren uit de regio. Naast bier zijn er diverse hapjes verkrijgbaar en voor kinderen zijn er activiteiten zoals een springkusten, glittertattoos en gratis limonade. Daarmee is het festival een gezellige middag voor het hele gezin. Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 vindt in Beers de fietsvierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildenhuis Krotos van het Sint-Antonius-gilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Liberaal LVC pleit voor onmiddellijke maatregelen tegen filevorming bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73, in plaats van te wachten tot medio 2027. Raadslid Han van Oort wijst op de dagelijkse verkeersproblemen en vraagt om een breder onderzoek naar verkeersveiligheid. De partij overweegt verdere politieke stappen indien nodig. De Maas wordt beheerd door stuwen die de waterstand reguleren en zorgen voor voldoende diepte voor de scheepvaart. Recentelijk meerden cruiseschepen aan in Kuik en Graven, terwijl de Rijn en Waal veel lager stonden. Een aanvaring in 2016 toonde de impact van een defecte stuw, waardoor het waterpeil met 3 meter daalde. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, heeft geen informatie ontvangen over de verdenkingen tegen Wissal Al M, die in voorlopige hechtenis zit op verdenking van terrorisme. Dit benadrukt de afhankelijkheid van burgemeesters van informatie van het Rijk, terwijl zij verantwoordelijk blijven voor de lokale openbare orde en veiligheid. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessum en Sint-Joost doe je er 5 minuten langer over. Dan nog de A76 richting Duitsland, want de Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging vanaf knooppunt Kundeberg. Reken hier 10 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Naast de diverse media die op de provincie of streek gericht zijn, blijft nieuws van dichtbij huis uit de eigen kern interessant. De lokale nieuwswebsite I Love Vierlingsbeek Groeningen bestaat 5 jaar en dat wordt gevierd. Onze verslaggever Dion van Alem sprak hierover met eigenaar Ron Koenen.
1: Hoe is die website 5 jaar geleden tot stand gekomen en met welk idee?
2: Het is eigenlijk tot stand gekomen in de tenniskantine van Vierlingsbeek. Ik ben voetballer, maar ik tennis ook met een groot aantal vrienden. En eigenlijk kwam daar eigenlijk onder het genot van een biertje, zei iemand van, nou, dat hebben we eigenlijk voor een website in Vierlingsbeek, zit weinig beweging in. En ja, Ron, is dat niet voor jou eens een keer een leuke website te beginnen in Vierlingsbeek? Ik ben journalist van beroep en ik heb 27 jaar bij Pelemaas gewerkt. Toen heb ik gedacht van, ja, ik moet het toch op een of andere manier commercieel maken. Kijk, Vierlingsbeek en Groningen zijn 2 mooie gemeenschappen waarvan alles gebeurt. Dus toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar wat bedrijven die mee willen denken, mee willen doen. En eigenlijk op diezelfde avond heb ik aan diezelfde vrienden, we waren met een man of 20, gevraagd van, nou ja, net als bij een harmonie, willen jullie dan vriend worden voor 25 euro? En ja, zo is eigenlijk het begin gemaakt.
1: En de naam, waar komt de naam vandaan?
2: Nou ja, je zit dan een dag later na te denken en denk je inderdaad, wat gaan we doen? En nou ja, dan zie je I Love Amsterdam, je ziet I Love Parijs, je ziet I Love New York. Denk je, ja, dan doen we maar gek, dan maken we er gewoon I Love Vierlingsbeek Groeningen van. En nou ja, we houden van de dorpen, de past er dan wel onder. En onder die noemer kan je natuurlijk heel veel nieuws en andere wetenswaardigheden en informatie over de dorpen kwijt.
1: En ben je een eenmansredactie voor deze website?
2: Op dit moment wel. Het is wel zo dat mijn dochter, stel dat ik op vakantie ben, die weten hoe het werkt. Dus die kunnen hem wel erop zetten en als er iets fout op staat, die kunnen hem aanpassen.
1: En de onderwerpen, waar komen die zo vandaan?
2: In het begin is dat wel trekken. Als je begint, veel mensen denken, wat gaat hij nou doen? Hè? Het moet vooral vanuit je netwerk komen. En bij sommigen, ja, dat vind ik op zich wel mooi. Ik kom nou bij heel veel mensen in mijn vereniging over de vloer waar ik normaal nog nooit ben geweest. Dus je leert steeds meer mensen in het dorp kennen. En op een gegeven moment weet je ook wel hoe het werkt. Dus nu krijg je gewoon appjes met foto's als er ergens een feestje is, een Vierlingsbeek. Of als er een oproep is, laatst hadden we weer een fiets die ergens gevonden was. Of een sleutel die ergens gevonden is. Nou, dat krijgt allemaal een plekje op de website. In de loop der jaren is het echt een ontmoetingspunt geworden.
1: Wat voor reacties heb je de afgelopen 5 jaar nou gekregen op die website?
2: Ja, en echt super. Op dit moment is het echt dat mensen die zeggen soms, ik lok 3-4 keer per dag in om te kijken of er nieuws op staat. Ik zeg, nou, dan leg je wel druk op mij, want dan moet ik toch zorgen dat er elke dag dat die ververst wordt. Ik hoor het wel van mensen die zeggen van, oh, zo leuk die website, want ik wist niet dat we zoveel verenigingen hadden, of zo leuk dat ik mijn portemonnee weer teruggevonden heb via jou, weet je wel. Eergisteren hadden we nog iemand die was een pinpas verloren. Nou, dat staat een uur op de website en is weer terug. En ja, Het leeft gewoon enorm in Vierlingsbeek en Groningen. En ja, dat is denk ik ook de kracht van lokaal.
1: En hoeveel jaar gaan er nog bij komen?
2: Ja, geen idee. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik 5 jaar geleden begon, had ik ook geen idee waar dit naartoe ging. Mijn vrouw zei ook, wat ga je nu weer doen? En het is eigenlijk zo verbazendwekkend goed gelopen dat je denkt van, ja, we plakken in ieder geval een jaartje aan. Ik ben 54, dus ik kan voorlopig nog wel even vooruit. Ik ben heel tevreden hoe het gaat. En volgens mij, zolang het dorp, als de dorpen het ook leuk vinden en de mensen, dan nieuws, lokaal nieuws houdt toch nooit op. Dus er is altijd wel iets te doen.
3: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.
4: Met zijn gigantische hit Belong Together veroverde Mark Amber al onze harten en nu is hij terug. In zijn nieuwste single The Proof bezingt hij het magische moment waarop je ontdekt dat echte liefde daadwerkelijk bestaat. Niet alleen mooie woorden horen, maar voelen en zien dat iemand echt voor je kiest. Een heerlijke, energieke poptrack vol positiviteit.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 29 augustus 2026 van 11:30 tot 17:30... en zondag 30 augustus van 11:30 tot 17:00... gaat de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven van start. Vanuit de locatie aan de Grote Straat 71 in Sambeek worden bezoekers welkom geheten voor deze 10e editie. In 7 kerken en kapellen van de voormalige gemeente Boksmeer is gedurende 3 opeenvolgende weekenden hedendaagse kunst te bewonderen. De bijzondere combinatie van historisch-religieuze gebouwen en moderne kunstwerken maakt dit evenement tot een unieke culturele belevenis. Het centrum van Gennep staat op zondag 30 augustus 2026 van 11:00 tot 17:00 volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige dag vol marktkramen, muziek, terrasjes en activiteiten voor kinderen. De winkels in het centrum zijn tijdens de braderie geopend, waardoor winkelen en rondstruinen uitstekend gecombineerd kunnen worden. De sfeervolle markt trekt ieder jaar veel bezoekers die op zoek zijn naar leuke koopjes, lekker eten en een gezellige middag in het hartje van Gennep.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Liberaal LVC pleit voor onmiddellijke maatregelen tegen filevorming bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73, in plaats van te wachten tot medio 2027. Raadslid Han van Oort wijst op de dagelijkse verkeersproblemen en vraagt om een breder onderzoek naar verkeersveiligheid. De partij overweegt verdere politieke stappen indien nodig. De Maas wordt beheerd door stuwen die de waterstand reguleren en zorgen voor voldoende diepte voor de scheepvaart. Recentelijk meerden cruiseschepen aan in Kuik en Graven, terwijl de Rijn en Waal veel lager stonden. Een aanvaring in 2016 toonde de impact van een defecte stuw, waardoor het waterpeil met 3 meter daalde. En dan nog even dit. Vrouwenkoor Donna Cantare in Kuik zoekt nieuwe zangers. Het koor repeteert wekelijks op woensdagmiddag van 2:30 tot 4:30 in lokaal Het Pakhuis. Donna Cantare zingt klassiek repertoire en treedt regelmatig op. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden heeft last van een kapotte vrachtauto. Die staat op de rechte rijstrook tussen Rosmalen-West en Zaltbommel op de A2 richting Utrecht. Je doet er hier 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Een van de grootste koninginnen van de moderne country is terug met een heerlijk sfeervol verhaal. Miranda Lambert neemt ons mee naar het iconische Sunset Marquis Hotel in Hollywood. Een track over de balans tussen drukke sterrenleven, de rust zoeken op een historisch plekje en het verlangen naar echtheid in een wereld vol klatergoud.
4: Dit is nieuw.

0: Afgelopen vrijdag trokken boeren uit Land van Kuik per tractor naar Den Bosch om daar te protesteren tegen de plannen van het provinciebestuur. Dat is voornemens om van 5 pluimveehouders elders in de provincie de vergunning in te trekken. De pluimveehouders in kwestie verliezen hun vergunning omdat ze volgens het provinciebestuur te veel stikstof uitstoten die in de nabijgelegen natuur terechtkomt en omdat hun plannen om de uitstoot te beperken ondermaats zouden zijn. Voor andere boeren is dat een reden om zich zorgen te maken over hun eigen vergunningen.
1: Ja, eigenlijk het belangrijkste vandaag is toch solidariteit voor die 5 kippenboeren. Het is natuurlijk schandalig hoe er met hun is omgegaan. Eerst onduidelijke communicatie en ja, nou dreigen hun een vergunning te verliezen. En wij zijn ook allemaal bang als boeren als het bij hun gebeurt, als dat blijkbaar zomaar kan. Eigenlijk al onze vergunningen die wij hebben en die gewoon rechtszeker zijn, die wij op een fatsoenlijke manier gekregen hebben, dat ze die zomaar allemaal in kunnen trekken. We hebben al bij meer dingen gezien met de pasmelders en de positieve weigeringen. Dat bij de rechter zomaar afgeschoten kan worden, als dat ook zomaar kan. Ja, dan zou je natuurlijk wel een groot probleem zijn.
2: Het wordt gewoon onmogelijk gemaakt om nog een boterham te verdienen. En toch zeker op deze manier. En als je dan een vergunning hebt en ze kunnen zo blindelings de vergunning intrekken. Wat is dan een vergunning nog waard hier in Nederland? Want daar moeten we heel veel moeite voor doen.
3: Hoe kijk jij daar nou als jonge boer naar?
4: Ja, moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ik wil thuis zelf ook verder met het bedrijf. Ik wil het overnemen. We hebben nog wat oude stallen. Maar het is moeilijk om een vergunning te krijgen. De provincie Brabant doet dan het moeilijkste van allemaal. Ja, dan had de rechter gezegd, je moet kijken naar een oplossing. Hoe je wel kunt reduceren. Dan hebben de boeren een mooi plan ingediend. En de provincie had er gewoon geen eens naar gekeken. Ze zeggen, ja, het is ook niet haalbaar. We willen het niet. In Duitsland zelfs daar soort de kip al minder uit. Dan mag je veel meer uitstoot hebben op natuurgebieden. Dan mag vrij veel. Ook niet alles natuurlijk. Maar ja, het is, ja, daar kan van alles. En hier in Nederland zeggen we elke keer, het kan niet. Omdat wij focussen op een klein stukje natuur waar het dan wellicht iets minder goed mee zou gaan. Dan zeggen we, ja, het heel natuurgebied gaat slecht. Dus we moeten reduceren.
3: Denk je dat jullie aanwezigheid vandaag zou helpen?
2: Dat weet ik niet. Maar als we niks doen, is het zeker verloren. En nu laten we wel zien in grote getalen dat we met z'n allen achter staan. En dat wij hier niet mee eens zijn hoe dat er gebeurt. Maar we doen dit niet alleen voor onszelf. We doen dit eigenlijk voor heel Nederland. Het is te hopen dat we met deze acties, dat iedereen dat in gaat zien, dat het voor ons allemaal is. Maar die tijd komt misschien nog wel, dat mensen het in gaan zien.
0: De protesten weerhielden het provinciebestuur er vrijdag niet van om vast te houden aan de plannen. Wel benadrukt men dat het om een voorlopig besluit gaat en dat de provincie nog geen onomkeerbare stappen wil zetten.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Nederland stuurt vandaag een speciaal brandweerteam naar de Belgische Hoge Venen om hulp te bieden bij het graven van greppels en het nablussen van de natuurbrand. De Belgische autoriteiten melden aan Omroep VRT dat de brand inmiddels is ingedampt. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. De Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten van de Harvard Medical School werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse zwarte markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A2 richting Utrecht. De rechterrijstrook is dicht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 9 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan de A67, Eindhoven richting de Duitse grens. Tussen Venlo Noordwest en Velden is het 15 minuten file rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 vindt in Beers de fietsvierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildenhuis Krutos van het Sint-Antonius-gilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden. Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Liberaal LVC pleit voor onmiddellijke maatregelen tegen filevorming bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73... in plaats van te wachten tot medio 2027. Raadslid Han van Oort wijst op de dagelijkse verkeersproblemen en vraagt om een breder onderzoek naar verkeersveiligheid. De partij overweegt verdere politieke stappen indien nodig. De Maas wordt beheerd door stuwen die de waterstand reguleren en zorgen voor voldoende diepte voor de scheepvaart. Recentelijk meerden cruiseschepen aan in Kuik en Graven, terwijl de Rijn en Waal veel lager stonden. Een aanvaring in 2016 toonde de impact van een defecte stuw, waardoor het waterpeil met 3 meter daalde. En dan nog even dit. Vrouwenkoor Donnekantare in Kuik zoekt nieuwe zangers. Het koor repeteert wekelijks op woensdagmiddag van 2:30 tot 3:30 in lokaal Het Pakhuis. Donnekantare zingt klassiek repertoire en treedt regelmatig op. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment in het zuiden verschillende files. Op de A2 bijvoorbeeld Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel stond een vrachtauto met pech. Inmiddels is de berger aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A67 Eindhoven richting de Duitse grens. Want daar zorgt een ongeluk voor vertraging. Ook hier is de rechterrijstrook dicht tussen afrit Panningen en Velden. 7 kilometer met 35 minuten oponthoud. Dan nog de A76 richting Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de grens. En dat betekent 5 minuten extra vanaf knooppunt Koenderberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: maandag werd bekend dat er van 2023 tot 2025 een vader en zoon in het AZC in Velp verbleven die verdacht worden van betrokkenheid bij IS. Opvallend is dat burgemeester Marieke Moorman daar niet van op de hoogte was. Raymond Jansen deed verslag voor ons hierover. Raymond, wat is nu de grootste ophef? Dat er twee IS-verdachten in Velp verbleven of dat de burgemeester daar niet van op de hoogte was?
1: Ja, eigenlijk allebei een beetje. Laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk wel schrikken als er iemand met zo'n criminele staat van dienst in je buurt woont of rondloopt. Maar de echte politieke ophef, ja, die ging natuurlijk over het feit dat de burgemeester van niets wist. Zij is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente, openbare veiligheid. Maar ja, zij werd eigenlijk helemaal in het ongewisse gelaten door de landelijke diensten. En dat zorgt natuurlijk voor frustratie.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, het college zegt enerzijds, de man was al uit de gemeente vertrokken toen het opsporingsonderzoek tegen hem begon. Maar dat is eigenlijk niet alles, hè? Want wat we namelijk nog steeds niet weten is wanneer deze man precies in beeld kwam bij de Nederlandse diensten. En wat er al over hem bekend was toen hij in 2023 in Velp aankwam. Dus dat gat in de tijdlijn is op dit moment eigenlijk nog een grote black box.
0: Dat is natuurlijk niet alleen schrikken voor de politiek, maar ook voor de omwonenden. Nu is een AZC is geen gevangenis. In hoeverre kunnen de verdachten in kwestie een risico gevormd hebben voor die omgeving?
1: Ja, dat is lastig in te schatten. Hè? Die mensen die kunnen natuurlijk ook ooit in het verleden een keer een bepaalde opvatting hebben gehad en daarop teruggekomen zijn. Ze kunnen natuurlijk ook nog steeds dat soort ideeën hebben. Ja, in principe mochten ze in Nederland verkeren. Hè? En als zij dan op dat moment nog niks strafbaars gedaan hebben, ja, dan mogen ze feitelijk doen wat ze willen. Overigens, wat het denk ik ook wel aankaart, hè, wat het laat zien, is hoe die bestuurlijke lijnen lopen. Want we kunnen wel doen alsof de burgemeester niet goed op heeft zitten letten. Maar als er vanuit het Rijk, vanuit de overheid, geen enkel signaal wordt gegeven in de richting van die burgemeester over wat de staat van dienst is, hè, wat die man op zijn kerfstok heeft, ja, dan kan die burgemeester er ook niet op handhaven. Dus als de IND of welke instantie dan ook daar geen melding van maakt, ja, dan staat zo'n burgemeester feitelijk ook machteloos. En dat is ook de insteek van het artikel dat ik op de website heb geschreven. Ik denk dat de burgemeester niet zo heel veel te verwijten valt in deze. Het gaat echt over het systeem dat we met elkaar hebben afgesproken in dit land. En daar heeft deze meneer op kunnen gedijen. De veiligheidsprotocollen van het AZC die zijn zo gemaakt voor ruziemakers, voor overlastgevers. En als er een zware terrorismeverdachte zich netjes aan de huisregel houdt, ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dus en dat heeft geleid tot deze situatie.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest. In zijn urinemonster werd een afbraakproduct van cocaïne gevonden. De Australiër zegt een grote fout te hebben gemaakt en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Kyrgios mag tijdens zijn schorsing niet deelnemen aan tennistoernooien. Hij kan nog in beroep gaan tegen de schorsing. De Oekraïnse anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïnse media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïnse ambtenaren betrokken zouden zijn. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen, zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht stond een vrachtwagen met pech tussen Rosmalen-West en afrit Kerkdriel. De vertraging neemt af, want inmiddels is de vrachtwagen weggesleept, maar reken op 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn? Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilig Sacramentsgilde een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio. Op zaterdag 29 augustus 2026 van 10:30 tot 17:30 en zondag 30 augustus van 10:30 tot 17:00 gaat de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven van start. Vanuit de locatie aan de Grote Straat 71 in Sambeek worden bezoekers welkom geheten voor deze 10e editie. In 7 kerken en kapellen van de voormalige gemeente Boksmeer is gedurende 3 opeenvolgende weekenden hedendaagse kunst te bewonderen. De bijzondere combinatie van historisch-religieuze gebouwen en moderne kunstwerken maakt dit evenement tot een unieke culturele belevenis.
1: Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Liberaal LVC pleit voor onmiddellijke maatregelen tegen filevorming bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73... in plaats van te wachten tot medio 2027. Raadslid Han van Oort wijst op de dagelijkse verkeersproblemen en vraagt om een breder onderzoek naar verkeersveiligheid. De partij overweegt verdere politieke stappen indien nodig. De Maas wordt beheerd door stuwen die de waterstand reguleren en zorgen voor voldoende diepte voor de scheepvaart. Recentelijk meerden cruiseschepen aan in Kuik en Graven, terwijl de Rijn en Waal veel lager stonden. Een aanvaring in 2016 toonde de impact van een defecte stuw, waardoor het waterpeil met 3 meter daalde. En dan nog even dit. Vrouwenkoor Donna Cantare in Kuik zoekt nieuwe zangers. Het koor repeteert wekelijks op woensdagmiddag van 14:30 tot 16:30 in lokaal Het Pakhuis. Donna Cantare zingt klassiek repertoire en treedt regelmatig op. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A2 loopt vertraging op in de richting van Den Bosch. Tussen Boxtel en Vught is een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 minuten. Dan de A58 Tilburg richting Breda. Tussen knooppunt De Baars en Tilburg Centrum West. 2 kilometer met 5 minuten vertraging. 1 rijstrook is er dicht. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de kant van de Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten extra. Tot slot nog een file in Zeeland op de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Burghaamstede en Serooskerke 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Naast de diverse media die op de provincie of streek gericht zijn, blijft nieuws van dichtbij huis uit de eigen kern interessant. De lokale nieuwswebsite I Love Vierlingsbeek Groeningen bestaat 5 jaar en dat wordt gevierd. Onze verslaggever Dion van Alem sprak hierover met eigenaar Ron Koenen.
1: Hoe is die website 5 jaar geleden tot stand gekomen en met welk idee?
2: Het is eigenlijk tot stand gekomen in de tenniskantine van Vierlingsbeek. Ik ben voetballer, maar ik tennis ook met een groot aantal vrienden. En eigenlijk kwam daar eigenlijk onder het genot van een biertje, zei iemand van, nou, het hebben we eigenlijk voor een website in Vierlingsbeek, zit weinig beweging in. En ja, Ron, is dat niet voor jou eens een keer een leuke website te beginnen in Vierlingsbeek? Ik ben journalist van beroep en ik heb 27 jaar bij PLMA's gewerkt. Toen heb ik gedacht van, ja, ik moet het toch op een of andere manier commercieel maken. Kijk, Vierlingsbeek en Groningen zijn twee mooie gemeenschappen waar van alles gebeurt. Dus toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar wat bedrijven die mee willen denken, mee willen doen. En eigenlijk op diezelfde avond heb ik aan diezelfde vrienden, we waren met een man of 20, gevraagd van, nou ja, net als bij een harmonie, willen jullie dan vriend worden voor 25 euro? En ja, zo is eigenlijk het begin gemaakt.
1: En de naam, waar komt de naam vandaan?
2: Nou ja, je zit dan een dag later na te denken en denk je inderdaad, wat gaan we doen? En nou ja, dan zie je I Love Amsterdam, je ziet I Love Parijs, je ziet I Love New York. Denk ja, dan doen we maar gek, dan maken we er gewoon I Love Vierlingsbeek Groeningen van. En we houden van de dorpen, de past er wel onder. En onder die noemer kan je natuurlijk heel veel nieuws en andere wetenswaardigheden en informatie over de dorpen kwijt.
1: En ben je een eenmansredactie voor deze website?
2: Maar op dit moment wel. Het is wel zo dat mijn dochter, stel dat ik op vakantie ben, die weten hoe het werkt. Dus die kunnen hem wel erop zetten en als er iets fout op staat, die kunnen hem aanpassen.
1: En de onderwerpen, waar komen die zo vandaan?
2: In het begin is dat wel trekken. Als je begint, veel mensen denken, wat gaat hij nou doen? Hè? Het moet vooral vanuit je netwerk komen. En bij sommigen, ja, dat vind ik op zich wel mooi. Ik kom nou bij heel veel mensen in mijn vereniging over de vloer waar ik normaal nog nooit ben geweest. Dus je leert steeds meer mensen in het dorp kennen. En op een gegeven moment weet ze ook wel hoe het werkt. Dus nu krijg je gewoon appjes met foto's als er ergens een feestje is, een Vierlingsbeek. Of als er een oproep is, laatst hadden we weer een fiets die ergens gevonden was. Of een sleutel die ergens gevonden is. Nou, dat krijgt allemaal een plekje op de website. In de loop der jaren is het echt een ontmoetingspunt geworden.
1: Wat voor reacties heb je de afgelopen 5 jaar nou gekregen op die website?
2: Ja, echt super. Op dit moment is het echt dat mensen die zeggen soms, ik log 3-4 keer per dag in om te kijken of er nieuws op staat. Ik zeg, nou, dan leg je wel druk op mee, want dan moet ik toch zorgen dat er elke dag dat die ververst wordt. En ik hoor het wel van mensen die zeggen van, oh, zo leuk die website, want ik wist niet dat we zoveel verenigingen hadden. Of zo leuk dat ik mijn portemonnee weer teruggevonden heb via jou, weet je wel. Eergisteren hadden we nog iemand die was een pinpas verloren. Nou, dat staat een uur op de website en is weer terug. En ja, Het leeft gewoon enorm in Vierlingsbeek en Groningen. En ja, dat is denk ik ook de kracht van lokaal.
1: En hoeveel jaar gaan er nog bij komen?
2: Ja, geen idee. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik 5 jaar geleden begon, had ik ook geen idee waar dit naartoe ging. Mijn vrouw zei ook, wat ga je nu weer doen? En het is eigenlijk zo verbazingwekkend goed gelopen dat je denkt van, we plakken in ieder geval een jaartje aan. Ik ben 54, dus ik kan voorlopig nog wel even vooruit. Ik ben heel tevreden hoe het gaat. En volgens mij, zolang het als de dorpen het ook leuk vinden en de mensen, dan nieuws, lokaal nieuws houdt toch nooit op. Dus er is altijd wel iets te doen.
3: Dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Een herkenbaar verhaal verpakt in een heerlijke poptrack. De Nederlandse zangeres Luna is terug. In haar nieuwste single Schoonzoon zingt ze op een luchtige manier over die ene liefde die haar ouders waarschijnlijk niet als ideale schoonzoon zien, maar waar ze zelf wel als een blok voor valt. Een vrolijke Nederlandstalige track met een knipoog.

Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Een 12-jarige Nederlandse jongen is zwaar gewond opgenomen op de intensive care in Oostenrijk, nadat hij zondagochtend tijdens een bergwandeling in Tirol 20 tot 30 meter naar beneden stortte. Hij liep over steil en rotsachtig terrein toen hij viel. Zijn 46-jarige vader liep vlak voor hem en zag de val gebeuren. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Boksel en Vught is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog een kapotte vrachtauto op de A58 Eindhoven-Breda. Tussen Moergestel en Tilburg Centrum West doe je er 5 minuten langer over omdat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 28 tot maandag 31 augustus 2026 staat het dorpsplein van Sandbeek volledig in het teken van het dorpsfeest Sandbeek. Wat ooit begon als de traditionele kermis is uitgegroeid tot een meerdaags evenement voor jong en oud. Op en rond het kerkplein vinden onder meer beachvolleybalwedstrijden, de wielerronde van Sandbeek met kinderparcours, een oktoberfestavond en het traditionele koningsschieten van het gilde plaats. Het feest draait om ontmoeting, gezelligheid en activiteiten voor alle gelegenheden. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2026, beide dagen van 1 tot 7, vindt het culturele festival Scheid aan de Grens plaats aan de Helderseweg 31 in Overloon. Op bijzondere locaties langs de provinciale grens kunnen bezoekers genieten van muziek, straattheater, kunst, dans en verrassende ontmoetingen. Het festival staat bekend om zijn creatieve karakter en eigenzinnige programma, waarin artiesten en bezoekers samen grenzen verkennen en verleggen. Een inspirerende dag voor jong en oud.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Vianen investeert bijna 3 miljoen euro in de renovatie van basisschool De Akkerwinde, zodat deze de komende 40 jaar mee kan. Tijdens de werkzaamheden is tijdelijke huisvesting voor leerlingen nodig, waarvoor 424.000 euro wordt gereserveerd. De renovatie start in 2027 en oplevering is gepland voor 2028. Liberaal LVC pleit voor onmiddellijke maatregelen tegen filevorming bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73, in plaats van te wachten tot medio 2027. Raadslid Han van Oort wijst op de dagelijkse verkeersproblemen en vraagt om een breder onderzoek naar verkeersveiligheid. De partij overweegt verdere politieke stappen indien nodig. Vrouwenkoor Donne Cantare in Kuik is op zoek naar nieuwe zangers. Het koor met sopranen, mezzosopranen en alten hervat woensdag 26 augustus de wekelijkse repetities. Die zijn van 2:30 tot 4:30 in het pakhuis aan de Kerkstraat in Kuik. Donne Cantare staat onder leiding van Frans van der Loo en zingt klassieke, wereldse en geestelijke muziek. In december treedt het koor op in de Protestantse Kerk in Kuik. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: De Noorse meester van de Tropical House slaat de handen ineen met de Amerikaanse country- en folkzanger Max McNown. Deze collab brengt een nostalgische dosis melancholie. Het intense verlangen om terug te reizen in de tijd en opnieuw te voelen wat er ooit was. Die warme akoestische vocals gecombineerd met de heerlijke herkenbare cargo beat. Dit is Take Me Back.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: natuur. Dat is voornemens om van 5 pluimveehouders elders in de provincie de vergunning in te trekken. De pluimveehouders in kwestie verliezen hun vergunning omdat ze volgens het provinciebestuur te veel stikstof uitstoten die in de nabijgelegen natuur terechtkomt en omdat hun plannen om de uitstoot te beperken ondermaats zouden zijn. Voor andere boeren is dat een reden om zich zorgen te maken over hun eigen vergunningen.
1: Ja, eigenlijk het belangrijkste vandaag is toch solidariteit voor die 5 kippenboeren. Het is natuurlijk schandalig hoe er met hun is omgegaan. Eerst onduidelijke communicatie en ja, nou dreigen we een vergunning te verliezen. En wij zijn ook allemaal bang als boeren als het bij hun gebeurt, als dat blijkbaar zomaar kan. Eigenlijk al onze vergunningen die wij hebben en die gewoon rechtszeker zijn, die wij op een fatsoenlijke manier gekregen hebben, dat ze die zomaar allemaal in kunnen trekken. We hebben al bij meer dingen gezien met de pasmelders en de positieve weigeringen. Dat bij de rechter zomaar afgeschoten kan worden als dat ook zomaar kan. Ja. Dat zou natuurlijk wel een groot probleem zijn.
2: Het wordt gewoon onmogelijk gemaakt om nog een boterham te verdienen. En toch zeker op deze manier. En als je dan een vergunning hebt en ze kunnen zo blindelings de vergunning intrekken. Wat is dan een vergunning nog waard hier in Nederland? Want daar moeten we heel veel moeite voor doen.
3: Hoe kijk jij daar nou als jonge boer naar?
4: Ja, moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ik wil thuis zelf ook verder met het bedrijf. Ik wil het overnemen. We hebben nog wat oude stallen. Maar het is moeilijk om een vergunning te krijgen. De provincie Brabant doet dan het moeilijkste van allemaal. Ja, dan had de rechter gezegd, we moeten kijken naar een oplossing, hoe je wel kunt reduceren. Dan hebben de boeren een mooi plan ingediend en de provincie had er gewoon geen eens naar gekeken. Ze zeggen, ja, het is ook niet haalbaar, we willen het niet. In Duitsland zelfs daar soort de kip al minder uit. Dan mag je veel meer uitstoot hebben op natuurgebieden, dan mag vrij veel. Ook niet alles natuurlijk. Maar ja, het is, ja, daar kan van alles en hier in Nederland zeggen we elke keer, het kan niet. Omdat wij focussen op een klein stukje natuur waar het dan wellicht iets minder goed mee zou gaan. Dan zeggen we, ja, het heel natuurgebied gaat slecht, dus we moeten reduceren.
3: Denk je dat jullie aanwezigheid vandaag zou helpen?
2: Dat weet ik niet, maar als we niks doen, is het zeker verloren. En nu laten we wel zien in grote getalen dat we met z'n allen achter staan. En dat wij hier niet mee eens zijn hoe dat er gebeurt. Maar we doen dit niet alleen voor onszelf, we doen dit eigenlijk voor heel Nederland. Het is te hopen dat we met deze acties, dat iedereen dat ingaat zien, dat het voor ons allemaal is. Maar die tijd komt misschien nog wel, dat mensen het in gaan zien.
0: De protesten weerhielden het provinciebestuur er vrijdag niet van om vast te houden aan de plannen. Wel benadrukt men dat het om een voorlopig besluit gaat en dat de provincie nog geen onomkeerbare stappen wil zetten.

0: Een frisse koek, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten die 3 weken geleden vanuit Marokko Ceuta binnendrongen. Het bestuur van Ceuta heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor de overplaatsing. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. DNA-onderzoek leidde naar de verdachte. Dit jaar zijn al 60 inbraken of pogingen daartoe bij brandweerkazernes geregistreerd. Inbrekers zouden het brandweergereedschap willen gebruiken voor andere inbraken. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Boxtel en Vught een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen afrit Geldermals en afrit Kerkdriel een 30 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht. Er is iemand onwel geworden. A59 Zierikzee richting Den Bosch. Verknoop het Hooipolder 10 minuten. Op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Vlijmen en Drunen. 20 minuten op onthoud, dan zaten een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
8: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 30 augustus 2026 van 11 tot 4 opent Waterschap A en Maas de deuren van het historische gemaal van Sassen aan de Mars van Wijtdijk 1 in Graven. Tijdens rondleidingen ontdekken bezoekers de geschiedenis van het waterbeheer in het land van Kuik en de rol van het gemaal sinds de jaren 20 van de vorige eeuw. Ook is er een bijzondere virtuele expositie te zien, waarin de eerste voorzitter van Waterschap de Maaskant van Sassen een verrassende hoofdrol speelt. Van vrijdag 28 tot maandag 31 augustus 2026 staat het dorpsplein van Sandbeek volledig in het teken van het dorpsfeest Sandbeek. Wat ooit begon als de traditionele kermis is uitgegroeid tot een meerdaags evenement voor jong en oud. Op en rond het kerkplein vinden onder meer beachvolleybalwedstrijden, de wielerronde van Sandbeek met kinderparcours, een oktoberfestavond en het traditionele koningsschieten van het Gilde plaats. Het feest draait om ontmoeting, gezelligheid en activiteiten voor alle gelegenheden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Vianen investeert bijna 3 miljoen euro in de renovatie van basisschool De Akkerwinde, zodat deze de komende 40 jaar mee kan. Tijdens de werkzaamheden is tijdelijke huisvesting voor leerlingen nodig, waarvoor 424.000 euro wordt gereserveerd. De renovatie start in 2027 en oplevering is gepland voor 2028. Liberaal LVC pleit voor onmiddellijke maatregelen tegen filevorming bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73, in plaats van te wachten tot medio 2027. Raadslid Han van Oort wijst op de dagelijkse verkeersproblemen en vraagt om een breder onderzoek naar verkeersveiligheid. De partij overweegt verdere politieke stappen indien nodig. Vrouwenkoor Donne Cantare in Kuik is op zoek naar nieuwe zangers. Het koor met sopranen, mezzosopranen en alten hervat woensdag 26 augustus de wekelijkse repetities. Die zijn van 2:30 tot 4:30 in het pakhuis aan de Kerkstraat in Kuik. Donne Cantare staat onder leiding van Frans van der Loo en zingt klassieke, wereldse en geestelijke muziek. In december treedt het koor op in de Protestantse Kerk in Kuik. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is de vertraging een half uur. A16 Breda richting Rotterdam voor afrit door het centrum 5 minuten. A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Vlijmen en Drunen 20 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Maandag werd bekend dat er van 2023 tot 2025 een vader en zoon in het AZC in Velp verbleven die verdacht worden van betrokkenheid bij IS. Opvallend is dat burgemeester Marieke Moorman daar niet van op de hoogte was. Raymond Jansen deed verslag voor ons hierover. Raymond, wat is nu de grootste ophef? Dat er twee IS-verdachten in Velp verbleven of dat de burgemeester daar niet van op de hoogte was?
1: Ja, eigenlijk allebei een beetje. Laat we eerlijk zijn, het is natuurlijk wel schrikken als er iemand met zo'n criminele staat van dienst in je buurt woont of rondloopt. Maar de echte politieke ophef, ja, die ging natuurlijk over het feit dat de burgemeester van niets wist. Zij is verantwoordelijk voor de...

0: voor de veiligheid in de gemeente, openbare veiligheid. Maar ja, zij werd eigenlijk helemaal in het ongewisse gelaten door de landelijke diensten. En dat, ja, dat zorgt natuurlijk voor frustratie.
1: Hoe kan dat?
0: Ja, het college zegt enerzijds, de man was al uit de gemeente vertrokken toen het opsporingsonderzoek tegen hem begon. Maar dat is eigenlijk niet alles, hè? Want wat we namelijk nog steeds niet weten is wanneer deze man precies in beeld kwam bij de Nederlandse diensten. En wat er al over hem bekend was toen hij in 2023 in Velp aankwam. Dus dat gat in de tijdlijn is op dit moment eigenlijk nog een grote black box.
1: Dat is natuurlijk niet alleen schrikker voor de politiek, maar ook voor de omwonenden. Nu is een ACC is geen gevangenis. In hoeverre kunnen de verdachten in kwestie een risico gevormd hebben voor die omgeving?
0: Ja, dat is lastig in te schatten. Hè? Die mensen die kunnen natuurlijk ook ooit in het verleden een keer een bepaalde opvatting hebben gehad en daarop teruggekomen zijn. Ze kunnen natuurlijk ook nog steeds dat soort ideeën hebben. Ja, in principe mochten ze in Nederland verkeren. Hè? En als zij dan op dat moment nog niks strafbaars gedaan hebben, ja, dan mogen ze feitelijk doen wat ze willen. Overigens, wat het denk ik ook wel aankaart, hè, wat het laat zien, is hoe die bestuurlijke lijnen lopen. Want we kunnen wel doen alsof de burgemeester niet goed op heeft zitten letten. Maar als er vanuit het Rijk, vanuit de overheid, geen enkel signaal wordt gegeven in de richting van die burgemeester over wat de staat van dienst is, hè, wat die man op zijn kerfstok heeft, ja, dan kan die burgemeester er ook niet op handhaven. Dus als de IND of welke instantie dan ook daar geen melding van maakt, ja, dan staat zo'n burgemeester feitelijk ook machteloos. En dat is ook de insteek van het artikel dat ik op de website heb geschreven. Ik denk dat de burgemeester niet zo heel veel te verwijten valt in deze. Het gaat echt over het systeem dat we met elkaar hebben afgesproken in dit land. En daar heeft deze meneer op kunnen gedijen. De veiligheidsprotocollen van het AZC die zijn zo gemaakt voor ruziemakers, voor overlastgevers. En als er een zware terrorismeverdachte zich netjes aan de huisregel houdt, ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dus en dat heeft geleid tot deze situatie.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Afgelopen weekeinde bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden, gemeten bij lichteiland Goeree, circa 30 kilometer van Hoek van Holland. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. Het KNMI wijt dit aan klimaatverandering en een hoge drukgebied. Het instituut verwacht dat dit record vaker gebroken zal gaan worden. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 90 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 10 minuten. Op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Den Bosch West en Drunen een half uur oponthoud. Daar zat een vrachtwagen met pech. De N57 Middelburg richting Brouwersdam, voor Seroskerken 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Davrie Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davrie Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davrie Techniek in Kuik. Davrietechniek.nl.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
12: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: inderdaad. Als je in de gaten gehouden wordt, of in ieder geval het gevoel hebt dat je steeds in de gaten wordt gehouden. Somebody's Watching Me van Rockwell met achtergrondvocalen van Jermaine en Michael Jackson. Ja, zo gaan die dingen inderdaad. Gezellig, leuk dat je erbij bent. Dit is een nieuwe aflevering van de afslag LVC. Van harte welkom. Het is woensdag 19 augustus 2026. Het is voor velen de laatste week van de zomervakantie. En dat kan je onder andere ook merken in Gaven bijvoorbeeld. Want bij Creatief Centrum Estrade, daar wordt druk getimmerd en met hout gesleept en zo. Daar is namelijk de kinderbouwweek voor het zoveelste jaar in volle gang. En dat is natuurlijk hartstikke gezellig als die kinderen zo lekker bezig zijn. Nou ja, af en toe valt er wel een buitje, dat dan weer wel. Want het is natuurlijk een beetje regenachtig in het land van Kuik op het moment. Maar dat is wel weer goed voor de plantjes en dat soort zaken. Dat de bodem ook weer wat vocht krijgt en dat het hier en daar weer een beetje groen gaat worden. Dat zou leuk zijn, hè? Nou, wat gaan we doen de komende 2 uur? Een beetje de gebruikelijke ingrediënten. We gaan natuurlijk kijken naar het streeknieuws. We hebben de verkeersinformatie voor je. We kijken naar het weer. We hebben de agenda van het land van Kuik. We hebben de beurs rond 17:50. En om 17:55 zo ongeveer gaan we even praten met Henk Meulenpas, de eigenaar van slagerij Meulenpas ook. Het geval is namelijk dat Meulenpas in Boksmeer eigenlijk heel graag de slagerij open wil houden. Maar ja, ze zijn toch wel een beetje op leeftijd aan het raken, hè? En denken aan overdracht van de zaak aan hun aangenomen dochter, een geadopteerde dochter uit Guinea in dit geval. Alleen het probleem daarmee is dat die dame nog geen verblijfsvergunning heeft. En dat doet de IND dus best wel lastig over op dit moment. En ja, dat heeft ook als gevolg dat de zaak niet overgenomen kan worden. En als die niet overgenomen kan worden en er is verder geen andere kandidaat voor de slagerij, dan zou die zomaar eens kunnen verdwijnen uit het straatbeeld in Boksmeer. Daarover straks meer rond 17:50. Eerst even wat muziek voor je. Dit is afslag LVC, tot 6 uur bij je.
1: Jan Beben loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

0: praat, breek ik die van jou.
1: Ben je onderweg in of naar het Land van Kuik? Laat je bijpraten over de laatste gebeurtenissen, de agenda en actuele verkeersinformatie. Dit is Afslag LWC.
2: No matter what. No matter what.

0: Zo even wat nieuwe muziek op je radio. Dushi samen met Lady Gaga en Runway, zo heette deze plaat. En daarvoor hadden we de nieuwe van Emma Heesters, namelijk Hartebreker. Ja, zo komt de nieuwe muziek toch wel een beetje lekker voorbij. Back to back noemen ze dat, hè. Hier in afslag LVC. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Het valt mee, maar er staan wel een paar meldingen. En die staan op de A50, namelijk 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En eveneens 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel Noord en afrit Sint-Oederode. En dat waren ze alweer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroepLVC.

0: geleden dat je had gehoord, zeg. Guns N' Roses en Live and Let Die hoorde je zometeen verder met Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile. En volgens mij staat AHA nog op het programma en nog veel meer. Dus blijf lekker luisteren. Maar eerst is hier de agenda.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Van vrijdag 28 tot maandag 31 augustus 2026 staat het dorpsplein van Sandbeek volledig in het teken van het dorpsfeest Sandbeek. Wat ooit begon als de traditionele kermis is uitgegroeid tot een meerdaags evenement voor jong en oud. Op en rond het kerkplein vinden onder meer beachvolleybalwedstrijden, de wielerronde van Sandbeek met kinderparcours, een oktoberfestavond en het traditionele koningsschieten van het Gilde plaats. Het feest draait om ontmoeting, gezelligheid en activiteiten voor alle gelegenheden. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2026, beide dagen van 1 tot 7, vindt het culturele festival Scheid aan de Grens plaats aan de Helderseweg 31 in Overloon. Op bijzondere locaties langs de provinciale grens kunnen bezoekers genieten van muziek, straattheater, kunst, dans en verrassende ontmoetingen. Het festival staat bekend om zijn creatieve karakter en eigenzinnige programma waarin artiesten en bezoekers samen grenzen verkennen en verleggen. Een inspirerende dag voor jong en oud.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
4: Als ik wist dat jij zou komen, had ik de hamer klaargelegd.
5: Alsof er een engeltje in je oor piest.

hebt geluisterd naar Make Me Smile. Nou, van dit soort plaatjes word je toch wel een beetje vrolijk, hè? Ondanks alle ellende die daar beschreven werd in het plaatje en zo. Dat dan weer wel. Hey, je luistert naar Afslag LVC met zometeen het streeknieuws van 4:30. Maar we gaan eerst even luisteren naar Morgan Wallen. En die doet het een beetje rustig aan. Dat deed hij ook al in 2022 toen hij deze plaat opnam. One Step at a Time. Rustig aan, jongens.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Vianen investeert bijna 3 miljoen euro in de renovatie van basisschool De Akkerwinde, zodat deze de komende 40 jaar mee kan. Tijdens de werkzaamheden is tijdelijke huisvesting voor leerlingen nodig, waarvoor 424.000 euro wordt gereserveerd. De renovatie start in 2027 en oplevering is gepland voor 2028. Liberaal LVC pleit voor onmiddellijke maatregelen tegen filevorming bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73, in plaats van te wachten tot medio 2027. Raadslid Han van Oort wijst op de dagelijkse verkeersproblemen en vraagt om een breder onderzoek naar verkeersveiligheid. De partij overweegt verdere politieke stappen indien nodig. Vrouwenkoor Donne Cantare in Kuik is op zoek naar nieuwe zangers. Het koor met sopranen, mezzosopranen en alten hervat woensdag 26 augustus de wekelijkse repetities. Die zijn van 2:30 tot 4:30 in het pakhuis aan de Kerkstraat in Kuik. Donne Cantare staat onder leiding van Frans van der Loo en zingt klassieke, wereldse en geestelijke muziek. In december treedt het koor op in de Protestantse Kerk in Kuik. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
3: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A50 heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 5 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En dan tot slot de A59. Daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik.
4: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

En je hebt geluisterd naar Let's Go All The Way. Ja, dat is toch wel een voorstel, daar moet je tegenwoordig mee oppassen. Want dan word je meteen aangeklaagd als je een beetje pech hebt, zeg maar. Hè? Moet je toch een soort van agreement ondertekenen, zodat zij ook ja bedoelde, ook ja zal blijven bedoelen. En met een non-herroepingsclausule erin en dat soort shit allemaal. Goed, dit is trouwens ook een katje wat je niet zonder handschoentjes aan zou durven pakken. Janet Jackson op je radio en je kan luisteren naar The Black Cat. En dadelijk krijg je nog de nieuwe van Rondé en die heet Oh My God. Oh my god, eerst een schoteltje melk voor Janet.

0: van Ron D. op je radio. Ja, en die heet Oh My God. Wat een fijne plaat is het weer geworden, zeg jongens. Ja, geweldig. Niks mis mee. Zometeen Supertramp en Take the Long Way Home. Ja, dat zou je kunnen doen. Maar ja, dat is wel goed dat je je eventjes op de hoogte stelt van wat er allemaal gebeurt rondom het land van Kuik. We gaan eventjes kijken daarom naar de verkeersinformatie. Op de A50, 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os Oost. En 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En nog 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A73, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Supertramp en Take the Long Way Home hoorde hier een afslag LVC, lieve vrienden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, en wie ook de long way home nam, dat was Aïssa uit Guinea. Zij kwam uiteindelijk terecht bij de familie Meulenpas in Boksmeer. Eigenlijk is het zo dat de familie Meulenpas van de slagerij... zij adopteerden inderdaad deze dame uit Guinea. En ja, hun geadopteerde, hun aangenomen dochter... zou eigenlijk ook de beoogde opvolger zijn voor de slagerij. Want ja, Henk en zijn vrouw... die worden toch al, ja, zijn toch een beetje op leeftijd aan het komen. Dus ze hadden gedacht van, nou ja, goh, onze Aïssa die zou het misschien wel goed kunnen. Of sterker nog, die kan het sowieso heel erg goed. Want ze heeft het vak goed in de gaten en dat soort zaken. Alleen de IND gaat er op dit moment even voor liggen. Laten we even gaan luisteren naar een bijdrage.
2: Boksmeer zou wel eens haar enige overgebleven slagerij kunnen verliezen. Slager Henk Meulenpas wil zijn zaak in winkelcentrum De Kloostertuin graag overdoen aan zijn aangenomen dochter uit Guinea, die sinds 2022 in Nederland verblijft. Maar het lijkt erop dat de immigratie- en naturalisatiedienst dat onmogelijk gaat maken.
3: Ik ben op het moment ben ik 73, ben ik vorige week geworden. En wij runnen nu 33 jaar deze zaak. We zijn in 93 begonnen. We zijn de enige echte slager nog. En als wij stoppen, is dat afgelopen. Er komt er ook geen eend meer terug. We hebben een hele goede kandidaat die het over wil nemen. Alleen, ja, er is nog wat tussen gekomen. Onze beoogde opvolger is eigenlijk gewoon onze eigen dochter. We hebben ze geadopteerd, alleen niet op papier, want dat is onmogelijk voor ons. Maar het is gewoon onze Aïssa. En die hebben we leren kennen in Gambia, op vakantie. Mijn dochter die heeft ze als eerste ontmoet. En ja, wij zijn altijd zorgzaam over haar geweest. Ze heeft niet echt de opleiding gehad, maar ze is heel pinter. Ze kan alle werkzaamheden. Aïssa is een supervriendelijke meid, gezellig voor de klanten. Ze is vakkundig. Afrikaanse methodes wil ze toe gaan passen. Ze wil het echt uitbreiden, ja, als ze de mogelijkheden krijgt. Alleen zijn er wat probleempjes gekomen de laatste tijd. Aïssa die is hier en die had nog geen verblijfsvergunning. En nu is die afgewezen. En ja, dan zitten wij ermee. Ja, moeten we de slagerij sluiten als Aïssa nog geen verblijfsvergunning krijgt?
4: Ik vind de slagerij ook. Ik vind het leuk werk eigenlijk. En Henk en Antonella hebben ook heel lang gedaan. Dus ik vind het ook leuk over te nemen. De familie Meulenpas, ik voel eigenlijk is mijn eigen familie. Hun zijn niet echt mijn ouders, maar voor mij, ik voel dat. Ik woon bij hun ook. Dus ik ben blij bij hun te wonen. Alleen de moeilijkste ding met de IND, dat wordt heel moeilijk. Want ik krijg nog geen blijfvergunning. Ik weet niet zeker wat kan gebeuren in de toekomst.
3: Aïssa kwijtraak is veel erger als de zaak. Maar goed, voor Boksmeer is het ook jammer als er geen slagerij meer is. Ik heb hier de ondernemers heb ik al aangeschreven. En ja, die willen echt per se dat wij hier blijven. Maar ze vinden het ook jammer dat Aïssa gaat. Want Aïssa die is ook in hun harten ingesloten hier. Maar goed, het ligt aan de IND, wat die gaan doen. Het is onze eigen dochter en zo zien hun het misschien ook niet. Ze woont bij ons al jaren en nu in de slagerij, ze doet het uitstekend. Dus waarom zou die geen kandidaat kunnen zijn? Als ze geen verblijfsvergunning, ja, dan is het zonder meer sluiten. Er is ook geen opvolger meer. Niemand die het over gaat nemen. Dan gaat hij op slot. Ik kan het niet doordoen tot ik 100 ben.
0: Al dus Henk Meulenpas. Ja, een droevig verhaal eigenlijk. Laten we hopen dat het inderdaad wel goed gaat aflopen met die verblijfspapieren en dat soort zaken natuurlijk voor Aïssa. Bovendien is het natuurlijk ook zo. Ze is gewoon, ja, ze kan gewoon aan het werk eigenlijk. Hè. En ze vindt het ook leuk. Ze is gemotiveerd. En bovendien, als ze de zaak overneemt, gaat ze gewoon belasting betalen. Hè. Dus ja, ik zou er niet te moeilijk over doen op een gegeven moment. We hebben namelijk ook hele AZC's vol hier met mensen die niet aan het werk komen, meestal. Vaak. Er zijn ook cijfers over, maar daar mag je het niet over hebben. Goed, we gaan verder naar de boodschappen en het nieuws van 5 uur alweer. En daarna ben ik bij je terug met het tweede deel van Afslag LVC. En dan gaan we gauw verder. Tot aan de andere kant van 5 en.
5: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. OmroepLVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. De Hongaarse FIFA-vicevoorzitter Csányi heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. In een woensdag ingeziene brief verklaarde hij het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het ontslag van operationeel directeur Kevin Lamour, die kritiek uitte op plannen om WK-rechten aan investeerders te verkopen, was volgens Csányi de doorslaggevende reden. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2. Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afrit-Sint-Michielsgestel en Afrit-Kerkdriel een kwartier op onthoudt. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knoopend de Hocht 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Knoopend Ridderkerk 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam een kwartier op onthoudt. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof een kwartier. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Batendorp en Moergestel ruim een half uur oponthoud. Er is een rijstrook dicht voor een spoedtransport. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top, vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
7: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

zomaar meters in, zeg je. Als maar goed dat de microfoon dit stond. Clark Robin en The Promise You Made hoorde hier een afslag LVC, lieve vrienden. En daarmee komen we aan het tweede deel toe van dit radiofeuilleton. Welkom terug. We gaan zometeen naar de beurs toe. We hebben de agenda voor je. We kijken naar het streeknieuws, weer en verkeer en veel goede muziek natuurlijk.

0: Ja, leuk plaatje toch? Sabrina Carpenter hoorde je zojuist met haar nieuwe single The House Tour. Ja, ze laat je zomaar even het hele huis zien. Dat is leuk, hè? Misschien ook wel de speelkamer of zo, hè? Wie weet?
1: Oh, lekker, Jan.
0: Ja, dat zou ik zeker zeggen, ja. Nou, we gaan eens eventjes kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Daar kan ik nog veilig naar huis toe rijden, hè? De A50, daar heb je 8 kilometer stilstaand verkeer inmiddels tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. En 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A73, daar heb ik ook diverse meldingen inmiddels. 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Kuik en afrit Haps. En 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Nijmegen-Dukenburg en afrit Malden. En dat zijn ze voor nu.
2: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
3: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
4: Look everyone, he's coming through the doors.
5: Brilliant! He didn't even open them!
4: He's here!
6: Quick, Rick, do the speech.
7: Hey, kids, stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us, because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
2: Ja, blijf natuurlijk wel lachen. Dit, je hebt geluisterd naar de Living Doll van Cliff Richard samen met The Young Ones, inderdaad. Ja, die Cliff Richard, ja, die man die maakt ook nog steeds muziek, hè? Je gelooft het niet. Hij wordt op 14 oktober aanstaande hopelijk 86 jaar. En ja, hij treedt ook nog steeds op. Hij doet het wel rustiger aan dan vroeger, maar hij doet nog steeds wel eens wat concerten. Met name in het Verenigd Koninkrijk. En af en toe brengt hij ook nog wel eens een keer nieuwe albums uit. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. En voor de Cliff Richard fans kan ik je misschien wel een leuke tip geven. Er is namelijk ook een radiostation wat speciaal voor alle Cliff Richard fans van, voor en door fans eigenlijk wordt gerund. Dat is cliffrichardradio.com. Dat is een internetradiostation. Volgens mij opereren ze vanuit Nieuw-Zeeland. Maar daar maakt ook een radiovriend van, Matteo Erkens, maakt daar een radioprogramma. De Cliff Richard Show van de Dutch Team. Dat is op dinsdagavond, is dat om 8 uur onze tijd volgens mij. Dus zeker de moeite waard om eens een keer naar te luisteren. Alleen maar Cliff Richard plaatjes. Hartstikke leuk. Nou, dat gezegd hebbende, we gaan even naar de agenda kijken, mensen.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Agenda. Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilig Sacramentsgilde een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio. Op zaterdag 29 augustus 2026 van 11:30 tot 17:30 en zondag 30 augustus van 11:30 tot 17:00 gaat de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven van start. Vanuit de locatie aan de Grote Straat 71 in Sambeek worden bezoekers welkom geheten voor deze 10e editie. In 7 kerken en kapellen van de voormalige gemeente Boksmeer is gedurende 3 opeenvolgende weekenden hedendaagse kunst te bewonderen. De bijzondere combinatie van historisch-religieuze gebouwen en moderne kunstwerken maakt dit evenement tot een unieke culturele belevenis.
5: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

blijft toch wel een mooi plaatje, hoor. Je hebt geluisterd naar Silver Lining en die was afkomstig van First Aid Kit. Die hoorde hier in Afslag LVC. Zometeen gaan we naar het streeknieuws van 17:30. Dat komt er zometeen aan. En daarna gaan we even een plaatje draaien wat misschien wel helpt alvast bij wijze van apparatiefje. Want ja, ik kan me voorstellen dat je zo rond deze tijd zo begint met het voorbereiden van je eten. Dus dat gaan we zometeen na 17:30 doen. Dan krijg je om te beginnen even kijken, limoncello. Ja, dat is wel lekker af en toe, limoncello. Limonade met alcohol. Hè? Dat is de nieuwe single van de Kraaien. Die ga ik zo meteen draaien. Maar eerst gaan we even luisteren naar Stella. Nou, dat is ook moeilijk, hè? Stella Lefty en Basten.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Vianen investeert bijna 3 miljoen euro in de renovatie van basisschool De Akkerwinde, zodat deze de komende 40 jaar mee kan. Tijdens de werkzaamheden is tijdelijke huisvesting voor leerlingen nodig, waarvoor 424.000 euro wordt gereserveerd. De renovatie start in 2027 en oplevering is gepland voor 2028. Liberaal LVC pleit voor onmiddellijke maatregelen tegen filevorming bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73, in plaats van te wachten tot medio 2027. Raadslid Han van Oort wijst op de dagelijkse verkeersproblemen en vraagt om een breder onderzoek naar verkeersveiligheid. De partij overweegt verdere politieke stappen indien nodig. Vrouwenkoor Donne Cantare in Kuik is op zoek naar nieuwe zangers. Het koor met sopranen, mezzosopranen en alten hervat woensdag 26 augustus de wekelijkse repetities. Die zijn van 2:30 tot 3:30 in het Pakhuis aan de Kerkstraat in Kuik. Donne Cantare staat onder leiding van Frans van der Loo en zingt klassieke, wereldse en geestelijke muziek. In december treedt het koor op in de protestantse kerk in Kuik. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden.
3: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A50 heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A73, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

doet hij het heel erg goed. Limoncello, de nieuwe van de kraaienhoorn, is juist hier een afslag. LVC, lieve vrienden. Limoncello, ja, een lekker drankje hoor. Ja, het komt uit Italië. Ja, daar groeien namelijk heel veel citroenen. Vooral op Sicilië heb je ontzettend veel citroenen. Dan kun je ze gewoon van de bomen plukken op straat. Dat is altijd leuk, zeg. Heerlijk, limoncello. Trouwens, over Italië gesproken, moet je luisteren.

Mattia Bazar op je radio. Zomerse klanken, mensen. Het is nog een beetje zomer, hè? Ook al zou je het vandaag niet helemaal zeggen. Ticento was dit. En de muziek werd gemaakt door Mattia Bazar. En de tekst ook. En het geheel werd geproduceerd door de onvolprezen Chelsea Valli. Kan ik je ook nog melden, trouwens. Goed, Roger van Bracht is al onderweg naar de studio. Die kun je daar tussen 6

0: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
1: En dan kijken we nog één keer in afslag LVC naar de verkeerssituatie. Het lijkt allemaal wat rustiger te worden rondom het land van Kuik. Dus als je op weg bent naar huis is dat natuurlijk goed nieuws. Op de A50 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A73 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps. En nog 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nijmegen-Dukenburg en de Maasbrug. En dat zijn ze alweer.
0: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Uit 2011 kwam die Julian Peretta en Wonder Why. Ja, ik vraag het me soms ook wel eens af. Je luistert naar Afslag LVC. We hadden nog één programma onderdeel over, vrienden. En dat is deze. We gaan naar de financiële informatie kijken. We kijken even wat er op de beurzen gebeurde vandaag. De AEX, oh, die is wel gedaald een beetje. Ja. Die is gesloten op 1103,7 punten. En we vertrokken van 1107,3. En dat betekent 0,3% in de min. Dan Engeland, de FTSE 100. Die sloot op 10.743 punten. Dat is een licht plusje van 0,1%. Dan kijken we naar Amerika. Die staan ook lichtjes in het groen, zeg maar. De S&P 500 op dit moment op 7.726 punten. 0,4% in de plus is dat. En de Nasdaq staat op 26.396 punten. Dat is eveneens een stijging van 0,4%. Dan kijken we nog eventjes naar de edelmetalen. Ook weer licht gestegen vandaag. Voor goud betaal je €3851. En voor zilver €56,46. Prijzen zijn per troy ounce. Tot slot nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je €56.984. En voor een ethereum, die is ook lekker gestegen, zie ik al, €1729.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Even een lekker rustig plaatje van Madonna erbij af en toe. Dat moet ook gebeuren. Crazy for You hoorde hier in afslag LVC. En daarmee komen we aan het einde van deze episode van het Radio Feuilleton. Ja, we zijn er weer doorheen, mensen. Het is bijna 6 uur. Dat betekent dat je na 6 uur kan gaan luisteren naar Roger van Bracht. Hij zit er al klaar voor een nieuwe aflevering van Verrekt Interessante Platen. Dat is tussen 6 en 7. En van 7 tot 9 kan je dan luisteren naar Helmoet Nabuurs. Met zijn Memory Lane. Die is er ook weer tussen 7 en 9 dus. Morgenmiddag is er een nieuwe afslag LVC. Dat doen we natuurlijk weer tussen 4 en 6. En dan pakken we het een en het ander weer op eigenlijk waar we gebleven zijn vandaag. Met nieuws, informatie en wat muziek voor onderweg. Zo gaan die dingen. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is er eentje uit de categorie van de... als jij goed voor mij bent, dan ben ik dat ook voor jou. Do me right and I'll do the same to you. Here's Dynasty. Tot morgen.

0: u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. NS schrapt de compensatieregeling van maximaal 25 euro voor vervangend vervoer tijdens stakingen. Alleen de vertragingvergoeding blijft bestaan als reizigers hebben ingecheckt. De wijziging geldt vanaf de landelijke OV-staking op 9 september. Dat is het moment waarop NS-werknemers 24 uur het werk neerleggen. Directeur Bertien Baak noemt de huidige regeling ingewikkeld en misbruikgevoelig. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Verkeersinformatie op de A50. En ik heb maar één kant. Hoor ik iets? Nou, het zal wel. A50 dus. Eindhoven richting Os tussen Eerde en Uden-Zuid. 4 minuten vertraging over 7 kilometer. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven. En knooppunt Bankhoef. 12 minuten vertraging al daar over 9 kilometer. De A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 4 minuten vertraging over 5 kilometer. En dan hebben we ook nog de A73. Wat dichter bij huis. Nijmegen richting Maasbracht tussen afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. 3 minuten vertraging over 3 kilometer. Dan de A325 nog Arnhem, Duitse grens tussen Elst en Lent. 5 minuten vertraging over 3 kilometer. Dus succes daar.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Roger van Bracht. Omroep Land van Kuik.

0: En de Big Ben die slaat langzaam zijn laatste deuntjes, terwijl ook de laatste deuntjes van Marshall Raven wegvallen met Catch Me. Ik denk dat in ieder geval Jan Debe daar blij mee is met dit plaatje. Toch een beetje Italo zijn stokpaardje. Jan, jij ook weer bedankt voor jouw 2 uren de afgelopen, afgelopen woensdag. Deze dus. Nou, lang verhaal.
1: Vandaag in het verleden.
2: VIP is verrekt interessante platen.
0: Zo, nou, in ieder geval lang verhaal, weinig inhoud. We zijn er weer met een nieuwe aflevering. Live vanuit de studio in Mil op deze 19 augustus 2026. We kijken altijd even terug in het verleden. Dat doen we ook vandaag weer. 2002, 19 augustus, Volkert van der Graaf. De verdachte, nou ja, niet alleen de verdachte, de moordenaar van Pim Fortuyn, die eet weer. Hij was in hongerstaking gegaan omdat hij niet gelukkig was met de aanwezigheid van camera's in zijn cel. Ja, de meneer had ook een hoop noten op zijn zang. En vanaf 11 juli had hij niet gegeten tot de 19 augustus. Net een paar maandjes te kort eigenlijk. Wat dat betreft gun ik de beste man helemaal niks. Ja, mag dat ook duidelijk zijn, hè? Precies 30 jaar geleden, de Belgische justitie geeft toe dat er grove fouten zijn gemaakt bij eerdere vergrijpen van Marc Dutroux. Ook zo'n feestnummer. En dan kijken we nog even terug, 1989. Radio nieuws, want zendschip Ross Revenge wordt geënterd door de Nederlandse RCD en de Engelse DTI. En daarmee kwam een einde aan de Nederlandstalige uitzendingen vanaf het schip. Die uitzendingen begonnen in 1983 al onder de naam Radio Monique 963. Misschien weet je dat nog wel. Leuk jinglepakket trouwens, dat terzijde. Dan 1985, de BBC geeft toe dat werknemers van die omroep al bijna 50 jaar op hun betrouwbaarheid worden onderzocht door de Britse geheime dienst. Ja, ik moet natuurlijk wel goed weten wie er allemaal een beetje aan het roeren staat bij dat soort dingen. Goed, een hoop nieuws dus op 19 augustus in het verleden. Wij gaan verder met wat vrolijke, verrekt interessante platen op deze woensdagavond tot 7 uur. En dat is deze. Ja, eigenlijk helemaal geen hit geworden, maar wel gewoon een lekker nummer. Whalen uit Nederland, je weet het wel. Dat deed met Ilse Lange. Deed die ook nog mee voor het Songfestival. Uiteindelijk ook al allemaal bonje, maar goed, zo gaat het soms met die artiesten. Our Song.

Waylon bij Omroep Landverkuik met Our Song. Nummer van zijn album Seeds dat in november 2016 uitkwam. En ja, misschien is het wel leuk om te weten dat hij op dat album van allerlei dingen door elkaar heen gooide. Van country tot soul, rock, blues en disco. Dat was natuurlijk het plaatje wat je zojuist hoorde, een beetje op geïnspireerd. En ja, dat deed hij niet onverdienstelijk, al zeg ik het zelf. Het is inmiddels 6:12. Straks gaan we nog eventjes rond het half uur kijken wat er in de streek te doen is. Met onder andere nieuws uit Vianen over de akkerwinden daar. Daar is belangrijk nieuws over te melden. En ook nog nieuws uit Boksmeer, want daar dreigt een slagerij te verdwijnen. Nou ja, wil je dat nu al weten, moet je natuurlijk even kijken op onze website omroeplvc.nl. Anders praat ik je straks eventjes kort bij. En voor de rest, verrekt interessante platen. En dit is er absoluut eentje. Steve Winwood en While You See a Chance.

I Can Get Enough, dat was de titel. Soul Searcher, een Nederlandse productie was dat. Die gedaan werd door onder andere Erik van Vliet en Marcello. Dat was een van de grootste clubhits in rond Zero's, 1999, 2000 zo ongeveer. Dus Justin Timberlake en Take Back the Night.

0: stukje onvervalste West Coast sound van Airplay. And nothing you can do about it hier bij Omroep Landverkijk. Het is weer tijd, omdat het 7:30 is, binnen enkele seconden. En daarom het volgende.
1: Omroep Landverkijk, streeknieuws.
0: Boksmeer loopt het risico om haar laatste echte slagerij te verliezen. Slager Henk Meulenpas, gevestigd in winkelcentrum De Kloostertuin, is inmiddels 73 jaar oud en wil graag het stokje doorgeven. De beoogde opvolger is zijn aangenomen dochter Aisha, 26 jaar uit het Afrikaanse land Guinea, die al sinds 2022 bij de familie woont. Alleen heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND, haar aanvraag voor een verblijfsvergunning geweigerd. En een andere opvolger is er niet, dus dat zou betekenen dat hij de deuren moet sluiten. Meer daarover op omroeplvc.nl. Dan Vianen. De basisschool Akkerwinde in Vianen moet grondig worden gerenoveerd en daarna nog zeker 40 jaar mee kunnen. Het college van burgemeester en wethouders wil daarvoor bijna 3 miljoen euro beschikbaar stellen. Daarnaast is 424.000 euro nodig voor tijdelijke huisvesting van leerlingen tijdens de werkzaamheden die dan gaan plaatsvinden. En ook meer daarover bij Omroep LVC. En dan nog een melding over een ongeval dat vanmiddag plaatsvond op de Henk in Manghooi. Dus niet van Henk, zeg maar de straat Henk, die schijnt er ook te zijn. Niet dat je denkt dat er een auto en een tractor op Henk zijn gereden. Dat zou heel erg vervelend zijn voor Henk. Maar in ieder geval twee voertuigen, dus een tractor en een personenauto, kwamen uit tegengestelde richting en moesten elkaar op de weg passeren. En ja, dat ging net niet helemaal goed. Automobilist kwam daarbij tegen een boom terecht en botste vervolgens ook tegen het wiel van de aanhanger van de tractor. De bestuurder werd ter plaatse gecontroleerd door het ambulanceteam, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Dus dan weet je dat ook weer, dat dat toch goed is afgelopen. Dan gaan we even kijken naar het weerbericht. Vanavond valt nog een beetje regen. Vannacht is het droog met opklaringen. Het wordt minimaal 14 graden. Morgen komt de zon tevoorschijn, maar met enkele regelmaat komt het tot een felle bui. Ook onweer is daarbij mogelijk. Het wordt maximaal een graad of 21. Vrijdag zijn er nog enkele forse buien mogelijk. En in het weekend is het vaker droog. Ook wordt het dan in de middag niet heel veel warmer dan zo'n 21 graden. Dus dan houden we daar een beetje rekening aan. Misschien wel even de jas aan. Hè? Het is toch wel even zo'n enorme omslag in het weer. Kijken we even naar de verkeer, of er nog wat te melden is. Ja, één file nog op de A325 Elst richting Lent. 4 minuten vertraging heb je daar over 2 kilometer. En dan zijn we er weer zo'n beetje. We gaan een plaatje draaien van Run DMC met Jason Nevins. It's Like That.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Omroep Land van Kuik. And it goes a little something like this.

Even testen of Bas het nog een beetje doet. Of misschien wel even het stof uit de speaker blazen. Dat kan ook. En deze plaat van Run DMC versus Jason Nevins. It's like that. Ja, dat is het zeker. Het is wat het is. Zeggen ze tegenwoordig altijd. Hè? Het is wat het is. Nou, wat het ook is wat is, is dat deze plaat een echt verrekt interessant plaat is. En dermate verrekt interessant dat ik dacht van nou, laten we de originele lange uitvoering maar weer eens een keer van stal halen. Een beetje luie DJ misschien ook wel vanavond. Dat kan ook nog altijd, hè. Wubbe heet de band en Uncertain Smile heet de plaat. En er zit zo'n fantastische piano solo in.

Winehouse en Stronger Than Me. Een van minder bekende platen, maar zeker wel overheerlijk en daarmee verrekt interessant. Ja, ja, aankomend weekend dan is de zomerstop weer voorbij. En strijkt het Formule 1 circus neer in Zandvoort. In ons eigen kikkerlandje voor de laatste keer. Maar dat weet je inmiddels al wel als je het nieuwsbericht een beetje gevolgd hebt. Nou, eerder vandaag kwam het nieuws naar buiten dat Isaac Hadjar mogelijk de Grand Prix van Nederland moet missen vanwege een polsblessure. En inmiddels heeft Red Bull dat nieuws bevestigd via de officiële kanalen. Hij heeft vorige week tijdens een fitnesssessie een blessure aan zijn pols opgelopen. En dat betekent dat de Fransman wordt vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander maakt eindelijk de overstap van zusterteam Racing Bulls. En vergezeld Max Verstappen voor het eerst sinds de Grand Prix van China 2025 weer binnen het team. Dus we gaan eens even kijken hoe dat de beste man, Lawson dus in dit geval, zich verhoudt tot dat wat onze vriend Hadjar heeft laten zien. En dat, ja, dat loog er toch niet om. Nou ja, dan valt er dus een plekje vrij bij de Racing Bulls. En dat wordt weer opgevuld door testrijder Yuki Tsunoda. Die daarmee na lange tijd ook weer even een bolide kan starten. Dus dat allemaal komend weekend op televisie te volgen op het open kanaal van Viaplay. Ook voor degenen die geen Viaplay abonnement hebben. Dus iedereen kan lekker kijken naar de Grand Prix van Nederland voor de laatste keer in Zandvoort. Omroep Land van Kuik, het is 7:12. Zometeen Helmoet Nabios hier op de zender met zijn programma Memory Lane. Tot die tijd Michael Jackson en Another Part of Me.

David Austin en Turn to Gold hoorde je. Dat is de laatste, één na laatste plaat van dit programma. Verrekt interessant platen. Ja, echt lekker die 80's sound. Hè. Wat ook 80's sound is, wat ook onder het heerlijke genre yacht rock valt, dat is deze plaat. Donald Fagen, natuurlijk een van de mannen achter Steely Dan. En de New Frontier, de lange uitvoering. Nou ja, heel lang is hij niet, want we gaan natuurlijk al snel weer op richting het nieuws. De reclames daarvoor nog even. En daarna Helmoet Nabuurs met Memory Lane. Veel plezier ermee en graag tot aanstaande vrijdag bij VIP Dance Classics.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gistermiddag, lokale tijd. Een Oekraïense man is in Kroatië aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Hij werd vorig jaar al in Polen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Duitsland heeft om zijn overlevering gevraagd. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep die explosieven op de pijpleidingen plaatste. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. Davritechniek.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
8: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen. Het Memory Lane. Vergeten pareltje. 1974.

0: Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
1: Ja, en op dit pad de herinneringen is het inmiddels bijna 7:08. En ik zag eigenlijk vandaag in de agenda dat het alweer 5 weken geleden is dat ik hier live was. Dus ja, het zal vanavond een beetje roestig zijn misschien. Dat hoop ik niet. Maar goed, dat kan natuurlijk aan het weer liggen. Want de regen, die is er lang weg geweest. Maar op dagen dat je dan niet wil dat het regent, dan regent het. Maar ik had wel één geluk. Toen ik terugkwam van de vakantie, was niet één van de eerste dingen die ik moest doen. De maaier uit de schuur halen. Dat dan gelukkig weer niet. Kan ik mooi een beetje uitstellen. Goed, vanavond inmiddels aflevering 319 op deze regenachtige 19 augustus 2026. Vanavond 2 uurtjes Memory Lane, zoals je weet. Eerste 30 de 70s, dan volgt tot de 80s. En in de 2e uur de 90s en de 00s. Vanavond heb ik er 23 voor je uitgezocht. Van 12 in het 1e uur en 11 in het 2e uur. 8 vergeten pareltjes. Niet te missen, een aantal zelfs zonder hypnotering. Dus die zul je niet zo heel vaak op de radio horen. Maar ook dat is Memory Lane. Vanavond een beperkt aantal top 2000 classics. Slechts 2 en het 1e uur. En verder natuurlijk 4 nieuwsblokjes. En niet te vergeten, het weetje van de week in het 2e uur. Maar voor het zover is, voor het nog lang geen 9 uur. We gaan verder met de eerste top 2000 classic. Dat wisten ze toen nog niet, hadden ze niet hoeven doen. SOS ABBA.
0: Dit is Memory Lane. 1975.

Balmy Brothers en Let Your Love Flow. 1976, dat was het bruggetje. En daarvoor 1975, album uit SOS. Oude top 2000 classic. Afgelopen december op plaatsje 944. En we openen dan net dus met Barry Manilow en Mandy, een vergeten paardje uit 1974. We blijven nog even in dat jaar 1976 met de Steve Miller Band en Rockin' Me. Gevolgd door info over platen en artiest en het eerste nieuwsblokje ook uit dat jaar.

0: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
1: Ja, dat was hij.
2: Tot aan het gaatje zeiden ze in die tijd nog 1976. Steve Miller Band en Rockin' Me opgericht. En, Steve Miller Band dus opgericht en geformeerd rond Steve Miller, die gitaar mondharmonica speelt en de zang verzorgt. En dus werd opgericht in San Francisco. Mooie plaats in het jaar 1966. En in 1973 kwam deze Miller dus met het album The Joker. De doorbraak naar een groot publiek en de muziek werd dus ook al meer toegankelijk. En het album The Joker werd opgevolgd door Fly Like an Eagle in het jaar 1976. En The Book of Dreams, een hele mooie titel overigens, in 1977, die tegelijk werden opgenomen. Maar met de tussenpoos van 1 jaar werden uitgebracht. Je hoorde net dus Rockin' Me, afkomstig van het album Fly Like an Eagle. En het was hun 3e single in Nederland die de hitparade haalde en opvolger van de gelijknamige single. Daarmee werd het bijna 7:50 bij Memory Lane en zijn we toe aan ons eerste nieuwsblokje.
0: Het nieuws van toen. 1976.
2: En we trappen af op 1 april en dat is geen grap. De Apple Computer Company die wordt opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne. 5 april 1976 in China leidden hevige protesten op het Tiananmenplein tot een incident waarbij tenminste 60 demonstranten omkomen. Schuif een maandje op naar de maand mei. Op 12 mei de Spaanse supertanker Urquiola loopt bij La Coruña aan de grond en besmeurt maar liefst ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Op 6 juni is daar de begin van de opstand in Soweto na de beslissing van de Zuid-Afrikaanse regering om de helft van alle lessen voortaan in het Afrikaanse te geven. 28 juni, einde van de maand, de PLO, de Palestine Liberation Organization, die kaapt een toestel van Air France dat onderweg was van een vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv, in Israël dus naar Parijs. En na een korte tussenstop in Libië wordt het toestel gedwongen door te vliegen naar Entebbe in Oeganda. En dan gaan we naar juli, die heet de zomer. De zomer van 1976 is dus een van de heetste en droogste zomers ooit. Dat werd dus gezegd in 1976. En voor mensen is deze warmte vooral aangenaam. Maar voor de natuur en de landbouw is de hitte erg schadelijk.
3: Het kwik stijgt nog steeds, dames en heren. En regen is er, volgens onze weervoorspellers tenminste, voorlopig ook nog niet in zicht. Het is nog te vroeg om je af te vragen, nu we al aan onze tweede achtereenvolgende hete zomer bezig zijn, of het klimaat in West-Europa misschien aan het veranderen is. Maar wel is het inmiddels zo dat in vele landen door de aanhoudende droogte de gewassen op de velden staan te verschroeien en het vee wordt afgeslacht omdat er geen gras is. Hoe komt dat hete droge weer in ons land nu over?
4: Vele honderdduizenden Nederlanders, gekweld door de aanhoudende tropische hitte, hebben het afgelopen weekeinde verkoeling gezocht langs de stranden van de Noordzee of de randmeren langs het IJsselmeer. Met drommen tegelijk kwamen zij per trein of per auto, schuifelend in kilometerslange files bij de overvolle badplaatsen aan. Vaak om nog een uur of meer te moeten rondrijden voordat een parkeerplaats was gevonden. Voor de drank- en ijsverkopers zijn het gouden tijden, maar voor anderen kunnen de blijvende hitte en droogte catastrofaal worden, vooral voor onze agrariërs. Hoe komt het nu dat we al zo lang zulke tropische temperaturen hebben in dit anders zo koude en vochtige land?
5: Oceaanstoringen kunnen niet doordringen tot West-Europa. Er treedt regelmatig, hier boven West-Europa, hier van de Azoren tot aan Noordwest-Rusland, een gebied van hoge barometerstanden op, wat de zaak blokkeert, waardoor oceaanfronten niet kunnen doordringen. En u weet het, de Hollandse zomer wordt meestal gekenmerkt door westcirculaties, met doorkomende fronten, regen, wisselende bewolking, wind. Maar dit is op het ogenblik allemaal heel ver van ons huis.
2: Ja, goed, dit was dus 1976. Je zou het zomaar 50 jaar op kunnen schuiven als je mij vraagt. Nederland kampt dus met een hittegolf. Authentiek geluidsfragment uit dat jaar. Dan gaan we naar 7 juli en ook dat is natuurlijk eigenlijk ook 50 jaar geleden aan de orde, maar vandaag de dag ook. Er woedt een zeer grote brand op de heide van de Hoge Veluwe en men weet net vooraan om deze brand te stoppen en 400 hectare die gaat verloren. Ja, de parallel vandaag de dag is dus Spanje, Portugal of Frankrijk, België, inmiddels ook Duitsland. Ja, goed, ik ga zomaar door. Nederland. Sluiten we dit eerste nieuwsblokje jaar 1976 af op 21 juli. De Britse ambassadeur in Dublin, Christopher Ewart Briggs, die wordt vermoord door de IRA. Als eerste nieuwsblokje gaan we verder met muziek maken. Blijf in het jaar 1976.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. De Memory Lane. Eendagsvlieg.
2: En die eendagsvlieg, die is van Sherbet met How's That? En dan schuif een jaartje op met de enige Franstalige plaat bij 77. Gérard Lenormand, voici le clé.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Ja, met Gérard Lenormand sloten we de 70s af in 1977 met Voici les clés. En daarvoor dus Sherbet. In dat vlieg uit 1976, How's That? En deze Gérard Lenormand, die in zijn vrije tijd overigens gewoon Gérard Christian-Éric Lenormand heet. 9 februari 1945 geboren. Franse zanger en tekstschrijver. En Nederland is bekend van zijn enige 3 singles. Die de hitparade haalde. La Ballade de Jean Giraud. 3 weken nummer 2 in februari en maart 1976. En deze Voici les clés. 2 weken dus op nummer 2. Ook nummer 2. Dus net niet de nummer 1 gehaald in maart en april 1977. Dat je dus zojuist hoorde. En zijn derde single. Si j'étais président. Iets wat Donald Trump ook wel eens gedacht heeft toen, denk ik. Vergeet de paardje dat tot nummer 28 kwam in de nationale hitparade wel op 30 augustus 1980. Ja, goed, je hoort het achtergrondje. Is van Patrick Simmons overigens. En daarmee maken we dus het sprongetje naar de jaren 80. En doen we met de eerste uit 1986. En die is van Status Quo. Waarom later meer met Indie Army Now. Gevolgd door een top 2000 classic. Afgelopen december op plaatsje 1577. Ook een prachtige. Bruce Hornsby on the Range. En gewoon the way it is.
0: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik. Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane. 1986.

0: Memory Lane. Vergeten pareltje. 1987.
1: Ja, tot zover dus. Bruce Hornsby and the Range. En The Way It Is, top 2000 Classic. Afgelopen december zoals gezegd, op plaatsje 1577 in die hele mooie lijst. Waarin ze dus 27 keer genoteerd stonden. Daarmee wordt het 10 minuten over 7:30. Fijn dat je luistert naar Memory Lane. Aflevering 319 inmiddels op deze 19 augustus 2026. Tijd voor de Pet Shop Boys. Vergeten pareltje uit 1987. Opportunities. Let's make a lot of money.

0: de top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleinere hits van toen. Je luistert naar Memory Lane.
1: Ja, en dat was dus muziek van de Pet Shop Boys. Let's make a lot of money met opportunities. Zullen ze niet hier in Nederland gedaan hebben met deze plaat. Want het was een vergeten paardje dat niet verder kwam dan de 30e plek in de nationale hitparade van toen op 28 februari 1987. Gold niet voor Status Quo, waarmee we dus de 80's aftrapten met In The Army Now. Want deze Britse rockband, waarvan de klassieke bezetting bestond enerzijds uit de oprichters The Frantic Four, Alan Lancaster op zang en basgitaar, niet meer onder ons sinds 26 september 2021, en Francis Rossi op zang en gitaar. En anderzijds uit Rick Parfitt, zanggitaar en overleden dus ook deze goede man. Op 24 december 2016 hadden we ook nog John Coughlin op de drums. En de single In The Army Now is afkomstig van de gelijknamige album uit 1986, waarop het de vijfde track in een iets langere uitvoering is. Die duurt maar liefst 4 minuten en 41 seconden. En hierop dus ook de hiervoor uitgebrachte single Rollin' Home. Ja, dat gezegd hebben, dan zijn we toe aan
0: het nieuws van toen. 1987.

0: Januari het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant. Volle banden, de zogenaamde fietsbandreflector. Die wordt verplicht gesteld. En rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur die komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 uit. En in combinatie met de harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst waarschuwt om thuis te blijven. Ik denk de voorloper van de Code Rood of zo. Toen, 1987, 6 maart, de Britse veerboot, moeilijk woord, de Herald of Free Enterprise, die kapseist voor de Belgische kust. En 193 mensen, voornamelijk Britten, die komen om het leven. Ja, het volgende nieuwsfeitje, iets wat je wellicht ook nog zult herinneren. Op 28 mei, de 18-jarige West-Duitser Matthias Rust. Die landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. En het lek in de verdediging van luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. En Rust wordt dus tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Rust. Sluiten we dit tweede nieuwsblokje aan 1987 af op 9 september. En Ferdi E. die ontvoert dus in zijn eentje Ahold Topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kan worden. Dat is wat betreft het nieuws van 1987.
1: 1988.
0: En maken we inderdaad het sprongetje naar dat jaar. En dat doen we met Kim Wilde en You Came. En daarmee werd het 13 minuten voor 8 hier bij Memory Lane. De reis terug in de tijd. Inmiddels aanbeland aan het einde van de jaren 80. En dan nog een stuk of 3 te gaan. En dan is het inmiddels bijna 8 uur.

0: Ja, ongelooflijk. Ook dit is weer een vergeten pareltje. Ik kwam niet verder dan nummer 39. Ongelooflijk, ja, het kan. Aan de voor dus, Kim Wilde met You Came. Deze Kim Wilde is geboren als Kim Smith. In 1960 alweer, die dus in 1981 debuteerde. Met het nummer, dat weten we allemaal, The Kids in America.
1: Wat was dat prachtig gezongen. Maar wat kan mij dat eigenlijk schelen? Als Van Hamer goed zit.
2: Dit is Memory Lane.
0: Ja, dat Kids in America, dat was dus de eerste single die op 6 juni 1981 tot nummer 8 kwam in de nationale hitparade. En dat tweede en dat derde single, dat waren achterin volgens Check It Love, nummer 2 in 1981. En de top 2000 classic Cambodia, die op 6 februari 1982 tot nummer 5 kwam in de nationale hitparade. En met dit laatste nummer staat ze dus ook al 27 keer genoteerd in de jaarlijkse top 2000. En de laatste keer... afgelopen december dus niet onverdienstelijk op plaatsje 1220. Ja, en You Came, dat je dan net dus hoorde, dat was haar 13e single alweer in Nederland, waarmee ze dus 2 weken op nummer 11 stond in oktober 1988. Afkomstig van de CD Close, met daarop onder andere ook het 4-letter word en Never Trust a Stranger, je bent gewaarschuwd. En in 2003 stond ze dus samen met Nena nog 4 weken op nummer 1 met Any Place, Anywhere, Anytime. Dat in 1984 dus een hitje was voor de Duitse band Nena. Onder de titel Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Nou, dan weet je dat ook weer. En dan gaan we afsluiten met de eerste plaat. En de laatste plaat voor dit uur.
2: Het Memory Lane. Vergeten pareltje.
0: En ook dat is weer zo eentje. 9 en 16 april 1988 kwam hij tot nummer 26 in de Nationale Hitparade van toen. Nederlands product van Herman Brood en is Wild Romance. We blijven nog even dus in 1988 met Sleeping Bird. Dan hoop ik je zometeen na 8 uur te mogen begroeten in het volgende uur met de 90's. Tot zo.

een vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Rusland is begonnen met het importeren van brandstof. Dat meldt vicepremier Alexander Novak. Door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen is de brandstofproductie gedaald en dreigt een tekort. Rusland exporteert normaal gesproken meer dan het importeert. De regering verwacht dat de import tijdelijk is, omdat raffinaderijen binnenkort weer zouden gaan produceren. De gemeente Den Bosch wil kunnen ingrijpen als er onrust ontstaat rond de geplande asielopvang in Engelen. In een voorlopig leefbaarheidsplan staat dat de gemeente in het ergste geval dwangsommen wil kunnen opleggen aan het COA. Ook zouden bij aanhoudende problemen de voorwaarden van de vergunning kunnen worden aangepast. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag, lokale tijd. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
11: Het Memory Lane. Vergeten pareltje.
4: 1997.

0: Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
1: Nou, het eerste uur ook weer doorgekomen. Dat was dus inderdaad 5 weken geleden dat ik live op de radio was. Altijd weer een beetje roestig beginnen. Maar goed, we zijn er doorgekomen. Opende dit uur dus met Texas uit Ierland aan de Halo. Ook weer zo'n plaatje uit 1997. Vergeten paardje zonder hitnotering. Ik denk, ja, is toch een leuk plaatje. Goed, dit uur, 11 voor je uitgezocht. De eerste die hebben we dus gehad. Nog 3 vergeten paardjes meer. Kan je ook vertellen dat we nog een eendagsvlieg hebben. En ja, ook een hoog gehalte uit Ierland. Want zometeen, zo iets voor 8:30, dan komen we nog een Iers bandje tegen. Ook een vergeten paardje zonder hitnotering. En wat later een hele grote hit van, ja, uit Ierland ook, U2. Verder natuurlijk nog 2 nieuwsblokjes en natuurlijk nog het weetje van de week, de historische feitjes. En dan is het alweer 9:00, de tijd vliegt als je er zin in hebt. En dan voor degenen die vanavond nog wat langer op willen blijven, die kunnen net als de Mavericks gewoon lekker aan de gang met Dancing Out Away.
0: Dit is Memory Lane, de Memory Lane, eendagsvlieg, 1998.
1: Ja, we zitten dus inderdaad in het jaar 1998 en ik heb er het jaar 1998 3 uitgezocht voor je. Zometeen nog Jennifer Page met Crush en de Cardigans uit Zweden met My Favorite Game, ook uit dat jaar. En dan mag je natuurlijk raden uit welk jaar het nieuwsblokje gaat komen. Maar goed, ga eerst even lekker genieten van deze.

0: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane.
1: Dat waren drie achter elkaar in 1998. De Mavericks, een dag vliegen met Dance the Night Away, gevolgd door Jennifer Page met Crush. En daarna dus de Cardigans en My Favorite Game. Zweedse band is opgericht in de stad Jönköping in 1992. En een muziekstijl die verandert dus vaak per album. Bandleden toen waren Nina Persson op zang, Peter Svensson de gitarist, Magnus Svenningsson de basgitarist, Lars Olof Johansson de keyboard en de gitaar en Bengt Lagerberg op de drums. En My Favorite Game was de derde single in Nederland. Een opvolger van Loveful uit 1997. En de single is dus afkomstig van de CD Gran Turismo, waarvan het de achtste van in totaal 11 tracks is. En dat komt heel mooi uit, want over een goede maand dan ga ik een klein weekje naar Zweden. Uitgenodigd op een 60ste verjaardag van een Zweedse kennis. Hoe mooi kun je het hebben, hè?
0: Het nieuws van toen. 1998.
1: Ja, dat gaan we dus even doen. Even naar Zweden, maar dan niet naar Jönköping. Dat is nog een heel eindje verder rijden dus. Nou goed, we gaan vliegen. Maar goed, 1998, 8 januari. Ontdekking van de chemische stof die ervoor zorgt dat nicotine verslavend werkt. En 11 januari. De Nederlandse dartspeler Raymond van Barneveld. Raymond van Barneveld dus, die wint voor de eerste maal in zijn carrière de Embassy door in de spannende finale de Welshman Richie Burnett met 6-5 te verslaan. Op 23 maart van dat jaar 1998 dus de Amerikaanse film Titanic. Die krijgt 11 Oscars, waaronder de beste film, regisseur, geluid, kostuumontwerp en ook de beste visuele effecten. Dan gaan we door naar de maand april. Op 23 april de arrestatie van een jonge Marokkaan op het August Allebeeplein in de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld leidt tot hevige onlusten en de politie wordt geconfronteerd met een nieuw fenomeen. Want de raalschoppers hebben in een mum van tijd met hun mobiele telefoons honderden jongeren en vrienden gemobiliseerd. We hebben het over 1998 dus. Door naar de maand augustus. Op 15 augustus bij een autobomaanslag in Noord-Ierland van het Real IRA komen 29 mensen om en raken er meer dan 200 gewond. En dan sluiten we dit derde nieuwsblokje het jaar 1998 af op 25 oktober. Op het Duitse gedeelte van de Waddenzee, ter hoogte van het eiland Amrum. Daar vliegt het vrachtschip Pallas in brand en slaat lek. En het schip was geladen met hout en olie. En in totaal stroomt zo'n 40.000 liter olie in zee. Waardoor tienduizenden vogels besmeurd raken en sterven. Daarmee werd het 7 minuten voor 8:30. Fijn dat je luistert naar de wekelijkse reis terug in de tijd. Het pad der herinneringen. Waarbij we inmiddels aanbeland zijn in de 90's dus, in 1998 met de Cardigans. En natuurlijk het nieuws van toen. Schrijf een jaartje op naar het jaar 1999. En dan zitten we inderdaad weer in Ierland met een vergeten pareltje zonder hypnotering. De Cars, hoe toepasselijk ook. De Cars met Radio. Gevolgd door een Nederlandstalig plaatje. Nou goed, iets wat er vandoor gaat natuurlijk. Heel mooi vergeten pareltje zonder hypnotering. En die is van niemand minder dan Rauwenhuizen. Auto, vliegtuig.

De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleine hits van toen. Je luistert naar Memory Lane. En Memory Lane. Vergeten pareltje. 1999.

0: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Nou, daarbij werd het 8:53. Fijn dat je luistert naar het tweede uur. En dat was Rowan Heijzen. Rowan, auto, vliegtuig. Op Radio 3 Hilversum 3. Toen hadden ze het ook al over Rowan Heijzen. Maar goed, het is gewoon Rowan Heijzen. Uit Amerika komen ze. In Limburg wel te verstaan. Eigenlijk een vergeten paaltje, dus in 1999 voor de in 1985 opgerichte band. Dus uit Amerika in Limburg, dat de bovenste 50 van de hitparade net niet haalde. Ik had even gekeken, nummer 51 kwamen ze, maar in de Radio 2 Top 2000 is het nummer dus wel heel erg succesvol. Want het staat al sinds 2009 onafgebroken in deze lijst. En in de laatste editie van 2025 dus op plaatsje 783. En in totaal staat Rowan Heijzen dus met 8 nummers in de lijst. Waaronder 1 top 2000. En dat is natuurlijk Limburg. Een kwestie van geduld afgelopen december op plaatsje 570. En daarvoor dus uit Ierland, The Chorus. De band uit Dundalk, bestaande uit de zussen Sharon Corr op viool, Caroline Corr op drums en Andrea Corr op zang. En op de tinwissel een speciale soort fluit. En dan hebben ze nog een broer en die heet Jim, met de achternaam ook Corr natuurlijk, op gitaar. En het zijn vooral de tinwissel, de viool en in het bijzonder de stem van Andrea die het Ierse geluid aan de muziek van de Corrs geven. En Radio, dat je dus daarnet hoorde, stamt uit 1999, afkomstig van het album Unplugged. En het was hun derde single in Nederland, maar ook die wist, net als Dreams and So Young, de bovenste 50 van de hitparade niet te halen. Eigenlijk heel erg jammer. Ook dus een vergeten paardje zonder hitnotering, net als Rowan Heijzen. En als je ze dus allebei hoort, dan denk je, ja, dat is toch prachtig. Als je mij vraagt, in ieder geval wel. En dan zijn we toe aan.
0: Weet je nog? Het Memory Lane weetje van de week.
2: Ja, dit weetje van de week. 16 en 17 augustus 1977. Ja, de vraag is natuurlijk, bestaat buitenaards leven? Helaas is de kans dat we in contact zouden kunnen komen met een eventuele buitenaardse levensvorm vrijwel nul, gezien de omvang van het heelal natuurlijk. Maar toch scannen telescopen al geruime tijd de ruimte op zoek naar signalen die zouden kunnen wijzen op een buitenaardse intelligentie. Extraterrestrial Intelligence. En sinds 2000 gebeurt dit officieel in het kader van het project CETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. CETI dus. En al veel eerder, medio augustus 1977, detecteerde een computer van de Ohio State University een sterk radiosignaal van onbekende herkomst dat maar liefst 72 seconden duurde. En dit staat sindsdien dus bekend als het zogenaamde wow-signaal. Het is waar je het weet, het weetje van de week deze week dus bij Memory Lane, het wow-signaal. En dan gaan we gewoon verder met muziek maken.
0: Het Memory Lane. Vergeten parel. 2004.
2: Van Lenny Kravitz, die wist het ook al in 2004. Where Are We Running? Nummer 33. Verder kwam hij niet. Vergeten pareltje dus op 15 mei 2004. En die wordt gevolgd door ook zo'n hele mooie van Robbie Williams uit 2005. Advertising Space.

0: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
1: Goed gedaan, Robbie. Advertising Space uit 2005. Ja, deze Robert Peter, oftewel Robbie Williams, geboren in Stoke-on-Trent op 13 februari 1974. Is natuurlijk de Britse popzanger die we kennen van Take That. 1990 tot 1995 zat hij in die band. Vond hem niet zo heel veel aan, als je mij vraagt. Maar goed, na die periode werd hij dus een succesvolle solozanger met maar liefst meer dan 55 miljoen verkochte albums wereldwijd. En Advertising Space, dat is dus de vijfde track van het album Intensive Care uit 2005. Met onder andere daarop ook Tripping en Sin, Sin, Sin. En de single die kwam dus tot nummer 12 op 7 januari 2006. En zoals je weet komt hij ook wel eens vaker voorbij hier in Memory Lane. De wekelijkse reis terug in de tijd. Waarbij we toe zijn aan
0: het nieuws van toen. 2005.
1: Daarmee werd het bijna 8:15. We zitten zo richting het einde van deze uitzending. Maar goed, 8 februari. Google lanceert Google Maps. En op 15 februari wordt de domeinnaam van YouTube geregistreerd. Heel ander nieuws. Schuif een aantal maanden op. Na 7 juli bij terroristische aanslagen in het Londense openbaar vervoer. Daar vallen 52 doden en minimaal 700 gewonden. En op 8 augustus verklaart Iran aan de verrijking van uranium voor vreedzame doeleinden te willen gaan werken. We hebben het over het jaar 2005, dus 21 jaar geleden. En de Iraanse nucleaire plannen die brengen het land al het hele jaar in conflict met de Verenigde Staten en andere landen. Ook toen dus al, omdat deze bang zijn dat Iran van plan is de technologie te gebruiken voor het ontwikkelen van kernwapens. Je meent het. 3 oktober, Frontex wordt operationeel. Het EU-agent.

0: Agentschap voor de Coördinatie van de Bewaking van de Buitengrenzen. En op 27 oktober 2005 rellen breken uit onder jongeren, ook toen jongeren, van Noord-Afrikaanse afkomst in Clichy-sous-Bois. Een voorstad van Parijs en verspreidde zich later over heel Frankrijk. En pas na de uitroeping van de noodtoestand en het instellen van een avondklok op 8 november wordt het weer wat rustiger. En dan gaan we door naar 25 november. Laatste nieuwsfeitje in het laatste nieuwsblokje. Door storm en winterse buien ontstaat de langste avondspits in Nederland ooit. Er staat maar liefst 802 kilometer file om 6 uur. En het over 2005 dus. Om 5:50 in de ochtend zijn alle files pas opgelost. En honderden reizigers, ook die per trein, die brengen de nacht door in opvangplaatsen.
1: Chaos, dat is het woord dat de situatie op de weg momenteel het beste omschrijft. Duizenden automobilisten banen zich een weg in de hoop nog voor middernacht thuis te komen.
2: Goedenavond. De dag na de plotselinge overval van koning Winter is de situatie in het grootste deel van Nederland weer zo goed als normaal. Ook al zitten er nog tienduizenden mensen zonder stroom in Twente en de Achterhoek.
1: De inwoners van Haaksbergen maken zich op voor de tweede avond zonder stroom.
3: En dit is de boosdoener. Een hoogspanningskabel die door een fatale combinatie van weersomstandigheden is gebroken.
4: Voor veel mensen is het behelpen. Auto's kunnen geen kant op. En er is een run op kaarsen en op hout.
5: Ja, hout is op, hè.
6: Heb je geen verwarming meer?
5: Heb je verwarming, alles is uit. Alles is uit.
4: Alles. Heel Haaksbergen heeft te maken met de gevolgen van het slechte weer.
3: De gemeente heeft aan boeren, aan het leger en zelfs aan gemeenten over de grens in Duitsland gevraagd generatoren beschikbaar te stellen.
7: Omroep Land van Kijk.
8: Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kijk.
0: Ja, dan zijn we toe aan die laatste plaat van de band uit Ierland. En die is van U2 met The City of Blinding Lights uit 2005. Gevolgd door uit het jaar 2006. Muziek van de Red Hot Chili Peppers, Danny California. En ik zie op het klokje dat het inmiddels 8:45 is. En na die plaat nog eentje te gaan en nog wat informatie. En dan zit deze Memory Lane, de 319e, er alweer op.

Red Hot, Chili Peppers en Danny California. En dan gaan we zo meteen van Californië naar Almelo. En als je dit hoort, dan weet je dat we toegekomen zijn aan het einde van deze uitzending. Maar voor het zover is. Zometeen muziek van Ilse de Lange, The Great Escape. En deze Ilse de Lange met dat Riese naam was Ilse Anoushka de Lange. In de vrije tijd heet ze gewoon zo. Geboren op 13 mei 1977 in Almelo. En haar eerste single in Nederland was dus I'm Not So Tough. En die kwam tot nummer 35 op 1 augustus van het jaar 1998. En zometeen ga je dus horen The Great Escape. Dat was haar 10e solo single in Nederland. En opvolger van het fraaie Blue. Het werd dat ze zong met Italiaanse zanger Zoe Chero. En dan zit deze Memory Lane aflevering 319 van 19 augustus 2026 erop. Ik wens je nog een hele fijne avond. Geniet, ga lekker binnen zitten. En dan hoop ik je volgende week weer te mogen begroeten bij een nieuwe aflevering. Al een beetje voorbereid, ook hele mooie muziek, et cetera. Tot ziens, dag.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
5: Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen... waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken. De dood van de 5-jarige Hind Rajab en naar 6 familieleden in januari 2024. En de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En China heeft JD.com opgeroepen niet mee te werken aan een EU-onderzoek naar de geplande overname van Mediamarkt en Saturn voor €2,2 miljard. Beijing noemt het onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie haar bevoegdheden overtreedt. Brussel onderzoekt of JD.com Chinese staatssteun ontving, waardoor het biedingsproces werd verstoord. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden.

0: de minder gelovigen.
1: Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongevallen meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panama-kanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen... waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken... de dood van de 5-jarige Hind Rajab en naar 6 familieleden in januari 2024... en de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De dorpsraad Sint Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. Boksmeer dreigt haar laatste slagerij te verliezen omdat slager Henk Meulenpas zijn zaak niet kan voortzetten. Zijn aangenomen dochter Aisha uit Guinea, die sinds 2022 bij hen woont, kreeg geen verblijfsvergunning van de IND. Zonder haar sluit de slagerij, wat een groot verlies voor de gemeenschap zou zijn. De gemeente Vianen investeert bijna 3 miljoen euro in de renovatie van basisschool De Akkerwinde, zodat deze de komende 40 jaar mee kan. Tijdens de werkzaamheden is tijdelijke huisvesting voor leerlingen nodig, waarvoor 424.000 euro wordt gereserveerd. De renovatie start in 2027 en oplevering is gepland voor 2028. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 9.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt dat ongevallen meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panama-kanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen... waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Nieuwe muziek van de Deense hitmachine Lucas Graham. De band staat bekend om hun diep persoonlijke en eerlijke teksten en deze track met de titel Good Times is daar geen uitzondering op. Het nummer is een ode aan het vieren van de mooie momenten. Met een lach en een traan terugkijken op de goede tijden en koesteren wat je hebt.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: www.nec.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. 3 Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weer die betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. 3 Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De dorpsraad Sint Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. Boksmeer dreigt haar laatste slagerij te verliezen omdat slager Henk Meulenpas zijn zaak niet kan voortzetten. Zijn aangenomen dochter Aisha uit Guinea, die sinds 2022 bij hen woont, kreeg geen verblijfsvergunning van de IND. Zonder haar sluit de slagerij, wat een groot verlies voor de gemeenschap zou zijn. De gemeente Vianen investeert bijna 3 miljoen euro in de renovatie van basisschool De Akkerwinde, zodat deze de komende 40 jaar mee kan. Tijdens de werkzaamheden is tijdelijke huisvesting voor leerlingen nodig, waarvoor 424.000 euro wordt gereserveerd. De renovatie start in 2027 en oplevering is gepland voor 2028. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. 3 Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.